Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: heter Stinnur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected à la C.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la C.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
1: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
0: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal. Maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-03-07.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja, wunderbare Vater, o kommen mit den Jüngeren von Suriname vor die Gnadethron, o Herr. Vader, ook met de jongeren heb je een bijzonder plan. Ja, Heer, uw ogen is op hun gericht, o Heer. Velen zijn zich niet van bewust. Maar Heer, we brengen ze voor uw genade troon, mijn God. Heer, breng bezoeking aan deze jongeren. Maak ze bewust, o Heer, dat u van ze houdt en dat u ook met hun een plan hebt, mijn God. Jongeren die te midden van allerlei verleidingen ja, om zich heen wandelen, o God, Heer. Ja, de verleidingen die hun menigmaal brengen de verkeerde richting op, o God, Heer. Ja, in het bijzonder de mobiele technologie, o God, Heer. Vader, wat zich verdiepen in allerlei mysterieuze zaken. Dingen die ze steeds meer op het verkeerde pad brengen, o God, Heer. We zien wat er gebeurt met vele jongeren die ze verslaafd zijn aan de mobiele technologie. Vader, Heer, de mobiele telefoons, o Heer, waar ze ja, vrijwel 1 maar 24 uur verzeild zijn. Maar Heer, we brengen ze voor uw genade troon, o mijn God, Heer. Vader, breng bezoeking aan ze, o Heer. Hij brengt een mindset, o God, Heer, in het binnenste, o Vader. Maak ze bewust, Heer, dat hij van ze houdt, o Heer, dat er een weg is. Vader, een weg van leven, een weg van overwinning, een weg van hoop, Vader. Ja, wij worden vaak opgeschrikt, mijn God. Het vele jongeren die op het punt staan een einde te brengen aan hun leven, o God, Heer. In de bloei van hun leven, o Heer. Vader, Heer, bezoek ze, Vader, Heer. Ja, Heer, u kent problemen van vele van de jongeren, Heer. En vaak gaan ze het zoeken de verkeerde wijze. Ze gaan naar het verkeerde pad, mijn God. Maar Heer, breng een keer in hun gedachtegang, o Heer. Breng een keer, Vader Heer, in hetgeen ze voornemens zijn te doen, om het de verkeerde richting op te gaan. Vader Heer, we verblijden ons vele jongeren die zich verbeurs van zijn. En de juiste keuze maken om u te volgen, Heer. Vader, help hen ook dat ze niet verzeild raken in verleidingen en dat ze terugvallen in het oude verleden, in de duisternis. Velen, o Heer, die u hebt gehaald, uit de duisternis hem geplaatst hebt in het licht. Vader, we bidden dat ze een voorbeeld zijn en blijven voor hun leeftijd genoten, o God, Heer. Zij die u dienen, mijn God, met heel hun hart. Ja, Vader, de wederom geboren jonge christen, jongere Vader, dat ze een voorbeeld blijven, mijn God. En ze blijven beijveren, Vader, voor hun leeftijdgenoten. Blijven bidden en een licht zijn, Vader, in hun omgeving. Op school, mijn God, maar ook thuis, o God. Heer, help ze dat ze niet aangevallen worden door de boze Vader, Heer. Door allerlei omstandigheden. Maar we brengen ze voor die genade troon. Dat ze een licht mogen zijn en blijven. En zich blijven beijveren. Om de weg van heil en voorspoed te blijven volgen, mijn God, Heer. Help ze om standvastig te zijn. Help ze om steeds waarde zich te beijveren. Om een gemeenschap met u te behouden en te bevorderen, Heer. Ja, Heer, een weg van overwinning, mijn God, Heer. En dat ook alles wat zij ondernemen zullen, mag gelukken, o God, Heer. Het zij op school, thuis, of waar dan ook, mijn God. Dat ze blijven het licht voor u, o God, Heer. En dat ze alles wat ze zullen doen, tot eer en glorie van uw naam mogen zijn. En zo leggen we ze in uw handen, o God, Heer. Zowel gelovige jongeren als ongelovige, mijn God, Heer. Want u houdt van ze allemaal. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

dedicate this song to recession.

My grandfather had a verse, you know. And when he came home.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

many overcomers. I overcame.

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. No, mi finger komt vast.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Heere, dank u wel. Geprezen zij uw wonderbare naam. Geprezen zij uw grote en almachtige naam. Koning der koningen, wonderbare raadsman, vredevorst. Ik dank u wel, Heere, dat het uw wil is. Heere, dat ik zo met de geestelijke leiders van dit land Suriname voor uw genade troon mogen komen. Dank u wel voor de leiders in de vijfvoudige bediening. Mijn God, Heere, dat ze op u afgestemd mogen zijn. Heere, dat hun geloof niet bestaat, berust op wijsheid van mensen, maar op uw kracht. Kracht van God. Dank u dat zij die door de geest Gods, oh mijn God, hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwt, want dat ze met de kennis vervuld mogen worden, met de rechte kennis, oh u, van u in alle wijsheid, geestelijke inzicht. Oh, halleluja. Om de Heere waardig te wandelen. Dank u, Jezus. Hem die alles te behagen. U in alles te behagen. In alle goed werk vrucht te dragen. En op te wassen in de rechte kennis van God. Oh, in alle kracht bekrachtig mogen zijn. Naar de kracht zijn heerlijkheid. O, tot alle volharding en geduld. Dat ze Gods dienaar mogen zijn krachtens de bediening die door God is toevertrouwd aan hun. Zij het woord van God tot volle recht mag doen komen. Dat ze goede tijding mogen brengen van het geloof. Dat Gods hun de weg mag banen. En dat zij de gemeente mogen onderwijzen, opwassen tot volle wasdom. Ja, Heere, de Heere te volgen, om de Heere oprecht te dienen, om de Heere recht te kennen, die de wil van God te doen, in alle heiligheid mogen verlichten, de ogen des harten te mogen hebben, verlichtende ogen des verstand. Om te weten waar het op neerkomt. Heere, dank u wel. Dank u wel, God. O, ten aller tijde, o, dat ze u mogen danken en hun geloof mag toenemen. De belofte van de Heeren hun mag volgen. En bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat zij het Koninkrijk Gods waardig geacht zijn. Dank u, Jezus, dat ze ten alle tijden, o, moeten verblijden, bidden zonder ophouden, dat ze zich onthouden van alle soort van kwaad. O, het spoor waar de geestelijke leiders, Heere, op moet blijven. Vader, ik dank u, mijn God, voor onze leiders, mijn God, Heere, dat ze krachtig uw woord, Heere mijn God, krachtig, Heere, uw kracht, Heere mijn God en Vader, Heere, dit land, o mijn God, voor u te over te nemen, Heere, dit land voor u tot rechte kennis te brengen, Heere, dit land Suriname, o mijn God en Vader, Heere, te mogen, ja, winnen voor u, mijn God, Heere, omdat uw naam verheerlijk wordt, opdat uw naam verhoogd worden, mijn God. Ja, Heere, onze geestelijke leiders. Heere, mijn God, het zij van bishops. Heere, het zij senior pastors. Het zij pastors, het zijn ouderlingen. Heere, mijn God, in de naam van Jezus. O, evangelisten. O, in Jezus' naam. Heere, dat ze goed te werk mogen zijn. Goed te werk mogen gaan. O, in Jezus' naam. Wees genadig. Wees hun genadig, Heere, mijn God, Vader. Heer, dat u het bent, o mijn God, die hen wekt in de nacht. Heere, mijn God, Heer, om mee te praten. Dat u het bent, o mijn God, Heere, Vader, die hen tegemoet komt. Heere, om u nog meer te kennen. Dat u het bent, mijn God en Vader, die u leidt. Heere, leid hen op de weg, de spoor die ze moeten volgen. Om daarop te blijven, mijn God, Heere. En het gaat om uw evangelie. Het gaat om u en u alleen, mijn God en Vader. En dank u wel. Heer, dank u wel voor dit gebed. En u zegt, bid zonder ophouden. En u zegt, bid dat gij niet in verzoeking komt. Heer, ik bid zonder ophouden in Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, geliefden in Christus. Goedemorgen, lieve broeders en lieve zuster. Tide manting mi kombaka in uw osso camera. Hedenmorgen ben ik weer in uw huiskamer. Vanuit uw inspiration station, shalom. En ik zeg shalom, vrede zij met u. In Jezus naam, broer grootvam, groet u vanmorgen. Ik ben goed opgestaan door de kracht van God Geest die hij u gegeven heeft. Mi opoboeng, mi smeri, mi taki, mi jere, mi luku, mi firi, mi tesi. Halleluja. Ik heb mijn kinderen, ik heb mijn gezin. Zien opstaan, de oppo, de guaskoro, guauroko, ja, en tide manteng in a neef Jezus me bari, wan odi, vanuit Radio Shalom, waar ik ook mijn geestelijke verantwoordelijkheid geef. Want mi abi, mi verantwoord toen na osso, lek papa, maar mi abi ook toen mi geestelijke verantwoordelijkheid voor masra. Hetgeen ik moet doen voor mijn vader is een geestelijke verantwoordelijkheid. Alles wat ik u zeg, mim go liever verantwoord te voor sametaki. Daarom maak ik moeite. Ik vraag God dat zijn geest mij ondersteunt. Dat alles wat ik zeg conform de Bijbel is. Halleluja. Tide mi want taki na a goed begin disi over de sani sa we mek mei na ini agrontapu. Metak over fysieke en metak over geestelijke is een goed begin. Sommige mensen zeggen, met din masra, maar sommen sani mit me. De dagelijkse situatie. De pijnen. Alles wat sani mit me. Financiële malaise. Mi want taigi you to them manting. Masra, ben poe lusso en volk poeru uit Egypte. Door Moses. Maar door a ongehoorzaamheid. Voor a volk, lukus a mit Moses. Dus mi want taigi you volk voor gado. Gehoorzaam, uw leiders. Gehoorzaam en leiders, heb geduld. Met uw schapen. Met die demi wan opo. Uw ai. Lek volk voor gado. Na de san sa is dom. In nummer 21. Aitaki in vers 4. Pe. Die. A volk be rigeri tegen Moses. Kona gado. Masra be meki. Vurige slangen nyanding. Is een goed begin. Mi wan meki begin. Den dey boom, anga dey boom. Maar die debe komt tot één keer en de actie gado pardon. Gado, de actie Moses, tak tak anga gado. En Moses, san gado ben poti, lekwa leider voor een volk, de actie gado. En na zo, te you komt tot één keer, you gonna you apostel, you gonna you pastor, I actie gado, wan na ding, moest die rekenschap na master Abrayusil. Lek van Moses bij die rekenschap. Zo so den gona Moses, actie Moses dat hey, ube rebeller, hey, ube actie gado pardon. Dat gado tegen Moses mek wans neki. Potent op wan kop, mek wan kopros neki en potent op wan staf. Dat alles massa as neki beti en de luku do genies. Ah, tide mi wan opo you eye, een goed begin. Mina nga you brada nga sa, u famiri. Ze hadden het niet goed begrepen. En de bige dini asneki. Maar Masra, die ben sabi taki no, ano dat ben demi bedoelen voor dina asneki. Want dan zelfs asneki disi, chasondu ko inagrontapu. Da amek. Heski an nak desan buroko Moses hare ner. Omdat gado be a plan B. En mi wan tegi you. Desan say meet you, ano futide. tak de snekki be bed desma en somen be dede. Ma dide tron be aksi gado pardon, da de betana libi. Ma tide mi wan taigi yo. A gron tapu disi. Na self de snekki erigeri, ye ye fasi. Ye apain, alla sot siki e opo, alla sot siki e kong, alla sot no tu. En doe zich voor. Mi want tegen u. Bent u nog. Wordt u nog gebeten. Door de geestelijke slang van deze wereld. De slang. Kan zijn armoede. Kan zijn pesten. Kan zijn. Scheiding. Van uw huwelijk. Kan zijn. Pijnen. Kan zijn. Vroegtijdige dood. Kan zijn. Vervloekingen. Gebondenheid, gevangenschap. Tidem ina neng voor Jezus. Een goed begin. Tidem me kong, lek van Heskia. Ben nakding de gewijde palen, de offeraltaren. Alles aan ben nakbroko. Tidem ina Jezus, mi anno Heskia, mi anno Moses. Ma aye voor God en openbaar mi vanaf het begin. Dat tidem mek asalfu san ben de Abra. Heskia, asalfu sagado pot Abrami, met asalfu dat hij reken af en nak broko de altaar in a jeje fasi en ook to fysiek na in a neem voor koning Jezus. Tide in a neem voor Jezus Christus. Me begi, bent u gebeden, wordt u gebeten door de slang van deze wereld. Want de overste van deze wereld, hij zin alle soort situatie. Maar ik zeg u, Jezus staat boven elke situatie. Tide Jezus, ik tijg je, ik nap boven alle de situatie, zijn de u

Jezus verhoog dat daarom mi konti de mate fu taigi yo. No luku moro tapu a kopere slang, a negustang, nengre kare negesed dagwe. Mar mi konfu taigi opo yu ai gona abergi and si Jezus Christus. Open your eyes, Jezus, want the slang is vernederd en Jezus is verhoog. Tide mi want taigi yu as neki broko saka, maar Jezus opo. Look it up Jezus, no look go na grong, maar look go na Jezus. Want a man fu grong, no man she go na lok to, maar man fu lok to is she go na grong. Tide mi want taigi, en Jezus is hoog verheven, boven alle engelen, boven alles, en hij ziet naar zijn kinderen. Daarom tide manting. In de naam van Jezus Christus. Bent u, voelt u zich gebeten? Je vier is revitaki. Als neki bet you, je fasi. Want aan je bet you, no. Tenzij ik ga naar busi. Tenzij ik ga naar een principe ade en ik trape aan nyayu. Maar, ay nyayu geestelijk. San finego kalfreter. Ay nyayu huwelijk. Ay nyayu gezin. Ay nyang demtje in you bere. Ay nyang, alle soorten meskram. Die de manting, God op papa in de hemel. Majesteit, ik kom voor uw aangezicht. Ik kom met mijn broeders. Papa, worden ze gebeten door de slang van deze wereld. Door de situatie van deze wereld. De ziekte van deze wereld. Heren, ik bid, heren. En ik roep tot uw zoon Jezus Christus. Die de wereld heeft overwonnen. Die de dood en de dodenrijk heeft overwonnen. Die elke macht heeft overwonnen. Heren, ik roep tot uw koning Jezus, majesteit. Ik roep tot uw El Gebor. Ik roep tot u, Jehovah Seba, tot onze strijder. Heer, ik trek u mee in de strijd van u, uw zonen en uw dochter. Heer, dat u het zwakheid te hulp komt. Papa, me karna u, Garo. Kom tegen, Garo Masra. Heer, we zien op u, Heer. Papa, we looken kon na u, Garo, pe wie heb je het motto, Garo. We know we looken morgen op een koperen slang, want dat is vernietigd geworden door Hiskia. Mozes halen neer. Papa, de gewijde palen, voor wie voor oude poebe loko tapu masrati de mantena a nieuw begin di sigaro. Papa, een nieuw begin van onze leven. Een nieuw begin van onze bediening. Een nieuw begin van onze bekering. Gado, een nieuw begin naar Radio Shalom nee go over a day wang, maar hij go over uw bediening. A day e opo a nieuw begin. Voor you kan loko, you check uw bediening. Voor kan check you libi in a name for Jesus. Daarom ti de manting in a name for Jesus Christus. You sambe worden gebeten door de situatie. Look up masra en te masra e kom. Allah sanabif boigi in a name for ne Jesus. Hallelujah. Want Salam. Psalm 107 vers 6. Psalm 107 vers 6 zegt: God redt uit alle nood. En als God niet redt, dan is hij geen God. Hey, is een goed begin. God redt uit alle nood. En alle wil zeggen alle. Geen één uitgezonderd, alle nood. Maar als God niet redt uit de noden die wij willen, is hij geen God dan? Wel, zolang u de dag hebt gezien, heeft God u gered over de noden van gisteren. Zelfs de dood is ook een redding. Want als u en mij, familie of u en mij, daar zitten kermen van pijnen. En we hebben een hoge leeftijd bereikt. En wij zijn aan het zakken. Dan in plaats, je ma, je pa, je grandma, je grandpa en leia. Dan, mine tak dem dede. Nee, ik ben geen God. Mine wist dat die noas ma en mine wan noas ma dede. Maar God die alles weet. Gado die sap moro minanga yo. En Gado, een redding, de dood is ook een redding. Want die persoon zat daar in gevangenschap te worstelen met pijnen, met alle soorten dingen. En de vader die hem of haar geschapen heeft, ziet het anders, want de mens weg, maar hij beschikt. En wat God doet is wel gedaan, zijn wil is wijs en heilig. En hij heeft die persoon uit zijn noden gehaald. Anote, God genees je daar voor je uit aan nood. Anote, God bless you, Alice, en daar voor je in aan nood. De dood is ook een redding voor God. Wij huilen, maar voor God is het een redding van
the person saying of her seal. To the man, tell me one bless you. Vanuit Radio Shalom. Laat de Heer u zegenen. Waar u

0: Ben, and make a blessing for Master Gona Ayo and Sammy Ebegi Begi Gimme like for Paulus Be Axi Taki Begi Gimme Alte Begi Gimme one me oak to up the camp Nanga Allah so sana in Milibi one bino de in one tralibi but half attack me up a konek like a priesterschap. Ik ben goede ten eigendom, maar we zijn nog in de fysieke wereld waar wij achtervolg worden. Dus ik vraag vanuit deze plaats, Radio Shalom, oh my God. Bid u voor mij, bid voor de leiders, bid voor de dominees, bid voor de paters, bid voor ieder man of vrouw Gods die het evangelie verkondigen. Bid voor ze, laat de Heer u versterken, want wij leven in dezelfde wereld waar de overste woont. Halleluja. God zegent u. May bless you. En may taigi you taki. Denka tori. Begigi usrefi. Begigi usrefi. Na zelfde gemeenschappelijk vijand toe abi. Satan en zijn trawanten. Tide manteng. Mi konfu opo you ai. En taigi you taki. God will help you. And God will help you. And we say make me. God will help you. And God will ochari you. Au chari upsa asneki. Au chari upsa temetaki sneki. Ano, awansai kroipi wang, mametak oktu a yeye wang. Wan na encha sondu kontok, na encha siki, na encha pain. Dus, na en satan gebruik, terwijl asneki mek dorogado na wan bedoeling, maar satan fin in omdat asneki as sluw, as rustig, as de, maar Satan vindt een, en Satan hoort ook via een, waardoor as zondu kona in een. En daarom mek hij dan kruipit op een beren. En daarom mek hij worden vervloek. En daarom mek hij abif nyandoti. Minanga yu neo nyandoti. Minanga yu enya aleisi. Minanga yu enya KFC. We nyang mooi gridbana supu. We nyang mooi macaroni schotel. We, hey! Today as neki enyan santi. Dus if you enyan santi, stop. Stop, want u bent niet vervloek. U bent gezegen. En met overvloed. Laat de Heer u zegenen. Vanuit deze plaats. Radio Shalom. Halleluja. Uw inspiration bron. In Jezus naam. Amen. En amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik in de sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte jong. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aangesteld Rui.
1: Nou Sam, tante die zat ik in om een phone voor Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Su.
5: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Navio.
7: Connected, alase.
8: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
7: Connected, alase.
8: Connected na Osso, affordable for you.
7: Yeah, yeah.
8: Connected na Broco, met TNSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
7: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
8: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
9: Hello, so all you station, Radio Shalom. Dat hebben wij gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom.

Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody time, blessing time. Onze thema vandaag is verzadig uw atmosfeer met waarheid. En onze thematekst is Johannes 17, vers 17. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals de woorden van de Heere Jezus in onze opening tekst openbaren, is het woord van God waarheid. U bent verantwoordelijk voor het verzadigen van uw eigen geestelijke atmosfeer met waarheid. En Gods woord is een waarheid. Spreek daarom zo nu en dan. Laat woorden vol geloof los in het geestelijke rijk, geliefde. Verzadig uw omgeving met waarheid. Bid zelfs in uw gebeden het woord. Laat goddelijke waarheden los die realiteiten scheppen, geliefde. Woorden zijn krachtig. Ze dragen inhoud. Wanneer die woorden Gods waarheden zijn, dan gaan ze uit als geestelijke projectielen die uw wereld vormgeven in overeenstemming met uw belijdenissen. Halleluja. Verklaar nu dat u voortdurend in overwinning en succes wandelt in de naam van de Heer Jezus Christus. Verklaar dat u wandelt in voorspoed en goddelijke gezondheid. Van uw kruin tot uw voetzolen. Halleluja. Dat zijn niet zomaar woorden, geliefde, maar geestelijke vrijlatingen. Ze dringen door in de atmosfeer van uw leven en beïnvloeden alles op hun pad. De Heer Jezus zei in Johannes 7, vers 38... Uit zijn binnenste zullen stromen van levend water vloeien. Dat betekent dat uw woorden, geliefde, gesproken in geloof en door de geest als rivieren uit uw stromen en uw wereld beïnvloeden. Halleluja. Net zoals water uit onzichtbare verdampt in de lucht en uiteindelijk condenseert en als regen neerdaalt, zijn de woorden die uit u spreekt misschien uitgrijpbaar, maar ze zullen zich al snel manifesteren in resultaten, geliefde. Spreek dus tot uw stad. Spreek tot uw land. Spreek Gods waarheden uit over uw bediening, uw gezin, uw werk, uw bedrijf en uw financiën en zelfs uw lichaam. Geef niet op, lieve mensen. Blijf de waarheid uitspreken. Blijf de waarheid uitstorten in het rijk van de geest. Het zal de duisternis verdrijven. Want de Bijbel zegt in Johannes 1 vers 5. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Halleluja. Het woord van God, lieve mensen, is licht. Het is licht. Spreekt u het uit terwijl u bidt. Halleluja. Halleluja, geliefde. We gaan samen een gebed doen. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, dank u voor de kracht van uw woord in mijn leven en de transformerende impact ervan op mijn omgeving. Ik leid een heerlijk leven. Ik wandel in succes, voorspoed en goddelijke gezondheid. Terwijl ik spreek, stromen rivieren van levend water uit mijn geest, waardoor uw wil wordt gevestigd en de atmosfeer wordt vervuld met leven, licht, overwinning en rechtvaardigheid in Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, geliefde, mag u gerust ons een bericht sturen. U mag ook altijd bellen. Ons nummer is 864-646. En onze thema voor vandaag is verzadig uw atmosfeer met waarheid. En dit mag u naar ons appen en dan krijgt u dan de Rhapsody van de dag opgestuurd. Geliefde, ik ben Michelle Afsende van Christ Embassy Suriname. En als u nog geen gemeente bezoekt of u wilt met ons de Heere loven en prijzen, bent u van harte welkom. Aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u, geliefde. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en voor de ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Een hele goedemorgen. Goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Shalom, familie. Shalom. Goedemorgen. Het is momenteel al 6:03 en het is vandaag 11 juni. Donderdag 11 juni. Ik ben super blij, super enthousiast om vanmorgen weer in uw midden te mogen zijn. In uw woonkamer, in de radio of ja, via de radio van uw auto. Of waar u dan ook bent en u luistert naar Radio Shalom. Van harte, harte, harte welkom bij deze nieuwe editie. Bij deze nieuwe uitzending van The Morning Move. Goedemorgen nogmaals. Mijn naam is Ian Mourassim. En ik ben vandaag uw presentator voor wat dit nieuw programma. Of ja, niet nieuw programma. Wat deze nieuwe uitzending betreft van The Morning Move. Goedemorgen nogmaals. Hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat jullie lekker hebben geslapen. Ik hoop dat u goed heeft kunnen uitrusten. Ik hoop dat u al wakker bent. Ik hoop dat u geen slaap meer hebt. Maar dat u ready bent om eigenlijk tegen de dag aan te gaan. Er zijn mensen die al heel vroeg wakker zijn om te luisteren naar Radio Shalom. Maar ook gewoon om hun dagelijkse taken te vervullen. Je hebt mensen die niet laat opstaan, maar echt gewoon echt vroege vogels zijn. Mensen zoals mama Evi, die heeft al een bericht gestuurd naar binnen. Dus goedemorgen mama Evi. Ik zie mama Bibi ook, een hele goedemorgen. U weet hoe we het doen hier op de radio. We starten meer wanneer ik in de uitzending ben, op de dinsdag en de donderdag. Dan is het zo dat we om 6:15 dan starten met de bemoediging. Omdat ik jullie ook even de ruimte wil geven om aan te geven. Als jullie ready zijn om een nieuwe editie te volgen van The Morning Move. Nogmaals een hele goede morgen. Goedemorgen. En God bless you. Bogo, bogo, bogo, bogo, bogo, bogo. Stuur even snel een WhatsApp bericht. U weet hoe we het doen. Zijn we een WhatsApp bericht even snel. Tappen nummer 8-7-5-5-3-5-8. Ja, laat weten van waar u uit luistert. Even naar oost, west, zuid, noord. Laat even weten. De groetjes aan al de woonwijken. De groetjes aan al de districten. Goedemorgen, goedemorgen. We beginnen aan Nikeri, no Nikeri. Koroni, Saramaka, Paramaribo, Komowena, Wanika, Para, Sipaliwini, Brokopondo, Marowena. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ik hoop dat ik allemaal heb opgenoemd hoor. Wat zou ik nog meer zeggen? Ik ben blij om vanmorgen hier te zijn. Waarom? Omdat is de mijn beetje ziekje zo. Ik weet niet als u het ook nog aan mijn stem hoort. Ik ben nog een beetje ziekjes. Maar de Heer is met mij. De Heer geeft kracht. Gisteren was mijn stem een beetje, vooral in de ochtend, als het een begoe. Maar vanmorgen ben ik hier om wederom u te mogen bemoedigen, u te mogen bedienen door middel van Gods woord, maar ook met opbouwende en mooie liederen. Prijs God. Stuur even snel een WhatsApp bericht op het nummer 8-7-5-5-3-5-8. Neem even snel je telefoon, het duurt maar 30 seconden. Groet even snel. Je mag ook een bemoediging sturen, je mag een bijbeltekst sturen, je mag feliciteren. Dat mag je allemaal doen hier op de radio. Laten we samen radio maken vanmorgen. Laten we het samen leuk maken vanmorgen. Laten we elkaar gaan bemoedigen vanmorgen. We hebben elkaar nodig. Dus doe en stuur gewoon even snel een WhatsApp bericht op het nummer 8-7-5-5-3-5-8. Laat weten van waar u uit luistert. Laat weten als u ready bent voor de bemoediging. Laat weten als het geluid ook prima is, als het helder is. Want dat is allemaal belangrijk. Laat ook weten

analoge radio. Dus dat soort zaken zijn allemaal ook belangrijk voor ons. We gaan even naar een pokoe luisteren. Ik had vorig jaar een pokoe gedropt. Miwan Futaigiu. En die heb ik lang niet gehoord. Dus terwijl we wachten op die WhatsApp berichten, dan gaan we ook luisteren naar Miwan Futaigiu van Ian Murasim. Tot zo.

Yeah, and that was Miwan Futaigiu van, van... Zo gek om te zeggen van mij. Ja, maar het is een liedje dat ik vorig jaar in augustus mocht uitbrengen. Het was een lied dat, dat geschreven werd geworden eigenlijk. Omdat, ja, Wan Matief Mi, een goede broeder van mij... Ik kreeg eigenlijk een bericht... van zijn vriendin. Van hey, zo. Ik ga zijn naam niet noemen. Maar die wil zelfmoord plegen. En ik dacht van wat? En ik hoorde die jongen wilde springen van de Bosjebrug. En heel snel moet ik mijn bromfiets mee rijden naar Bosjebrug. En onderweg ook nog bad ik tot de Heer. Ik zeg: Heren, laat hij van gedachten veranderen. Want dan ben ik een taxi. En hij zou eigenlijk uit de taxi stappen. En dan vervolgens springen vanuit de Bosjebrug. En terwijl men rijdt naar Bosjebrug. Dan met hij die masrak karum tak mkado. Heren, u bent God. U bent Heer. En laat deze jongen echt van gedachten veranderen. In Jezus naam. En die me doordraap en me wacht. Ik zeg, kijk uit, ik kijk mijn ogen uit van, hé. Want het is moeilijk toch, want als hij me op afstand ziet, dan kan hij gewoon zeggen aan de taxichauffeur van, hé, stop, like Jasso. En dan springt hij en dan kan het ook zo zijn dat ik hem niet heb kunnen stoppen. Niet of zo kunnen stoppen. Dus, ik wilde het gewoon niet meemaken. Ik wilde hem niet daar ontmoeten. Dus me wacht hij bijna 2 uur langer. En God heeft zo ervoor gezorgd dat hij in een file kwam. En uiteindelijk kreeg ik een telefoontje. Ik weet niet hoe het werkte precies hoor. Of hij is vertrokken of I don't know. Maar uiteindelijk hoorde ik gewoon van hey, Ian, hij is thuis. En ik was blij. Ik was super blij. En hij zat al lang met zelfmoordgedachten. En ik ben blij dat alles oké is met hem. En God heeft me gelijk gezegd op dat moment. Er zijn, weet je hoeveel mannen, vooral mannen, er zijn die struggelen met zelfmoordgedachten. Niet alleen mannen, maar ook vrouwen. Die met zelfmoord, zelf christenen. Dan moet je denken dat je liever midden bij de morgen. Ook als we de Bijbel lezen. Daar heb je ook van die mannen geweest. Job bijvoorbeeld. Die zei van liever was ik niet geboren. Profeet Elia. Die heeft het ook gezegd. Van liever was ik dood. Toch? En niet dat ze zelf moord willen plegen. Maar gewoon het feit. Het idee dat in ze opkomt. Van... ik wil niet meer leven. Liever heb ik niet geliefd. Liever was ik niet geboren. En met dat in gedachten, daar heb ik die pokoe uitgebracht. En dit is ter bemoediging van al de mannen en al de vrouwen. Maar in het bijzonder vooral de mannen hoor. Omdat ik weet dat we het soms ook heel erg moeilijk kunnen hebben. De vrouwen hebben het ook moeilijk. Maar de mannen, ze praten niet toch. De man is taki. En dan wordt het allemaal gewoon een bom. Een tijdbom. Hey, je slikt alles, je zegt niks. En je vertelt niemand iets. Maar het is ook heel erg belangrijk om jezelf te uiten. Ook al is het alleen bij God dat je jezelf uit. Maar uit jezelf. Bij God. En de Heere gaat u helpen. Dus dat is zo'n beetje achtergrond van Miwan Futaigiu. Maar waarover we vandaag gaan praten, is een mooi onderwerp. En het is niet onbekend bij jullie. Maar het is goed om bepaalde onderwerpen te gaan herhalen. En ik heb een aantal berichten binnen gehad. Ik ben super blij met die berichten. Goedemorgen. Mama Evie, goedemorgen. Brada Frederik, goedemorgen. Zuster Julia, mama Florence,
broeder John, zuster Cindy, broeder Henry, Faisal, zuster Shirley. Ook in die familiegroep. Broeder Billy, goedemorgen. Zuster Sietje, goedemorgen. Ja, goedemorgen, goedemorgen. Het is nu 18 over 6. Dus dan starten we nu met de bemoediging van vanmorgen. Oké.

De titel van de bemoediging van vanmorgen is God heeft het laatste woord. God heeft het laatste woord. God heeft het laatste woord. U heeft het vaker gehoord in de gemeente. En u zegt het ook vaak misschien, toch? En het wordt ook gebruikt als bemoediging. En ook vanmorgen wil ik u zeggen, God heeft het laatste woord. En wat wil dat precies zeggen? Wat houdt het in? Als we zeggen, God heeft het laatste woord. Wanneer we zeggen dat God het laatste woord heeft, dan is dat een uitdrukking. Het is een teken dat wij God vertrouwen. Het is een teken van vertrouwen naar God toe. Want wanneer u zegt dat God het laatste woord heeft, dat wil dat zeggen dat u zegt van, hey, no matter what happens, het maakt niet uit in welke situatie ik nu ben. Het maakt niet uit wat mijn omstandigheden zijn op dit moment. Het maakt niet uit in wat voor probleem of in wat voor nood ik nu zit. Maar God heeft het laatste woord to Abraham Libi. En het is heel belangrijk om dat te zeggen. Het is heel belangrijk om dat te erkennen. Het is heel belangrijk om dat te proclameren. Het is heel belangrijk om jezelf te bemoedigen daarmee. En te zeggen van, hey, Ian, God heeft het laatste woord toe. Hij bepaalt. Hij beslist. Want hij is Heer over je leven. En als de Heer, als de Heere God Heer is over uw leven, als Jezus Christus Heer is over uw leven, want ik praat over geen enkele andere God, maar Jezus Christus alleen. En als Hij Heer is over uw leven, dan hoeft u helemaal niet te spangen. U hoeft u helemaal geen zorgen te maken over het einde. Ik heb laatst gesproken over uw bestemming. Ik heb laatst gesproken over het juiste en het goede te doen in de ogen van de Heere. En wanneer u dus dan uw einde gaat bereiken, Theodoro, uw einde, dan mag u weten dat God daar is. Want in de Bijbel staat geschreven in Openbaring 21 vers 6. Hij zegt, en hij zei, hij met hoofdletter, hij zei tegen mij, het is volbracht. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Dus van het brille begin. Niet alleen van uw leven, maar we hebben niet door hoe groot onze God is. We hebben echt niet door hoe groot onze God is. Weet u hoe groot de wereld is? Weet u hoe groot de aarde is? En hij heeft nog andere planeten geschapen. Hij heeft nog de maan, de zon, de sterren, gemaakt. En er zijn nog andere manen erbij. Andere sterren, andere heelalen. Hey, agado funu nou een biggie gado. Anu op chin chin soso gado. Maar hij is de God op wie we mogen vertrouwen. Hij is de God op wie we we zetten ons leven in voor deze God. Maar dat brengt ook met zich mee dat u ook gaat moeten loslaten. En wat gaat u dan moeten loslaten? Die controle. Sommigen van ons zijn in een moeilijke situatie. Op dit moment. En misschien bent u in een nood. Misschien bent u in een situatie waarbij u denkt van, boy, passino de. Er is geen uitweg. Er is die oplossing. Hey, u denkt heel erg klein. Want die God van ons is heel erg groot. En waarschijnlijk kent u hem nog niet zo goed. Maar laat me u één ding zeggen. A God of me. A God of you. Als het zo is dat wij één God dienen. De Heere Jezus Christus. Dan mag u weten. Ik zeg u met zekerheid. Dat if you put your vertrouwen op God. Gado en me kwam passie, pe passie no de. Zo'n God is hij. Hij maakt van niets iets. Hij heeft de aarde geschapen slechts door het spreken. Dus wanneer hij iets over u spreekt, al is het maar één letter, één woord,
en het zal geschieden. Dan maakt het niet uit als er helemaal geen weg is. Er moet een weg komen als hij zegt dat er een weg moet komen. Hij heeft de Rode Zee gesplitst in tweeën waar er geen weg was. En wie zou denken, want ik kwam passie bij een Rode Zee daar. En misschien staat u ook voor een Rode Zee. Misschien bent u in de Rode Zee. Waar er helemaal geen weg is. U heeft het laatste woord. Misschien zijn er velen die u niet gunnen. Misschien zijn er velen die u haten. Die u tegenwerken. Die jaloers zijn op u. Misschien is het zo dat uw huwelijk niet gaat zoals het moet gaan. Kan de financiële status aan het delik van Amusde. Het is instabiel. Alalisia Paiman. Paiman Lai. Ik weet het niet. Misschien komt u niet uit een van de maand. Ik weet niet wat voor probleem u zit. Misschien bent u ziek. Misschien bent u terminaal ziek. Weet u, ik ben ook terminaal ziek geweest. En ik heb het ook vaker verteld op de radio. En letterlijk aan iedereen die ik ontmoet, vertel ik hierover. En wanneer ik ze vertel over mijn verhaal, dat ik op sterven lag. Waarbij de familie zelfs dacht, we nemen afscheid van deze jongen. Waarbij de doktoren zeiden van, we hebben alles geprobeerd. Met andere woorden, ze kunnen me niet meer helpen. Maar ik zei aan mezelf, mijn God, Jezus Christus, mijn Heer, mijn Heiland, mijn Redder, mijn Verlosser, mijn Koning, die heeft het laatste woord. Jezus Christus heeft het laatste woord. En als u zo opkomt voor uw God, voor onze God, dan gaat hij u niet beschaamd laten staan. U moet uw geloof helemaal plaatsen in deze God van ons, Jezus Christus, want het verheerlijkt hem. Het maakt hem blij wanneer hij ziet van, ik heb geloof gevonden. Ik heb gezien dat dit kind van mij in mij gelooft. Ik kan bewegen. Maar wanneer hij zegt van, dan is dat het maar. Die karotee van, meneer, u heeft maar 3 maanden te leven. Dan ga je het accepteren. Hij zegt maar, dan is dat het maar. Die dat trouwdag van, we kunnen uw kind niet redden. Dan is dat het maar. Nee, niet accepteren. En zeggen van, dat zegt u. U kunt haar niet redden, maar mijn God kan haar wel redden. Mijn God kan mijn kind redden. Mijn God is in staat om die jongen van mij die niet tot bekering is gekomen, tot bekering te brengen. Om die jongen aan te raken, dat hij tot bekering zal komen. Mijn God is in staat om van alles te doen. Ook al zie ik het nu niet, maar ik dank hem nu al voor wat hij zal doen. Dat is geloof. Dat is de houding van God heeft het laatste woord. In Spreuken 19 vers 21 staat geschreven, de mens heeft vele plannen in zijn hart. Maar het is het voornemen van de Heer dat stand houdt. God bepaalt. Dus je kan maken om een plan. Maar na gado etaki samusa. Jesaja 46 vers 10. Ik maak het einde bekend vanaf het begin. Van oudser. Wat nog komen moet. Ik zeg, mijn voornemen zal stand houden. En ik zal alles doen wat mij behaagt. Dat zijn de woorden van de Heere. Klaagliederen 3 vers 37. Wie kan spreken en het laten gebeuren als de Heer het niet heeft beschikt? Job 42 vers 2. Ik weet dat u alles kunt doen en dat geen enkele voornemen van u kan worden verijdeld. Als de Heere iets heeft gepland in u. Als de Heere iets heeft gezegd aan u en het is nog niet tot vervulling gekomen. Maar dat wil zeggen, het is in werking. Dus vertrouw de Heere en zeg, Heere, u heeft het laatste woord. De doktoren zeggen misschien A, maar u zegt Z. U heeft het laatste woord. En ik zet mijn vertrouwen. Ik stel mijn vertrouwen geheel en al op u. Daarom degenen die luisteren via het ziekenhuis. Misschien bent u in het ziekenhuis nu en u luistert. Stel uw vertrouwen geheel en al op de Heer. En zeg, Mazra, no matter what happens.
I will still believe and I will still praise you. U heeft het laatste woord. Als u zegt dat ik moet gaan, dan zal ik gaan. Als u zegt dat ik moet blijven, dan zal ik blijven. Het laatste woord zal niet altijd zijn wat wij verwachten. Maar het is belangrijk dat wij God het laatste woord geven. Want soms willen wij het laatste woord hebben. Weet u wat het laatste woord is? Te yunanga was mataki. U praat met iemand, u heeft een conversatie met iemand. En nu jullie praten, jullie praten. En komen tot een besluit. Misschien moeten jullie iets besluiten. Een beslissing maken. En je zegt aan een andere persoon: jij mag besluiten. En die persoon krijgt dan het laatste woord. En die persoon zegt: hé, we gaan dit doen. Dat wil zeggen, je geeft de persoon de ruimte om te bepalen. En dat moeten we doen wanneer we met God in gesprek zijn. Heer, wij praten nu. Ik geef mijn insteek. Ik vertel u wat ik vind. Ik vertel u hoe ik erover denk. Maar u mag bepalen wat er uiteindelijk zal gebeuren. Want u heeft het laatste woord. Zeg het aan uzelf vandaag. Zeg Masra. Zeg aan jezelf van: hey Ian. Hey Florence. Hey Cindy. Ano you abba laatste woord. Mana gado. Ano you papa. Niet je vader. Niet je moeder. Niet je buurman. Niet je tante. Niet je voorganger. Niet je broeder. Niet je zuster heeft het laatste woord. Niet je dokter heeft het laatste woord. Maar onze God. Yeshua HaMashiach. Yahweh. Jehovah Rapha. Jehovah Nissi. Jehovah Shalom. Ah, hij heeft het laatste woord. Ik hoop dat u vanmorgen bemoedigd bent geraakt. En mogen u weten dat u niet alleen bent in het leven, maar dat onze God met ons is. Vanaf het begin tot het eind. Want hij zegt het zelf in Openbaring 21 vers 6. Het is volbracht. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Wat een God. Wat een Heer. Goedemorgen. Welkom bij deze nieuwe editie van The Morning Move. En geniet terwijl u zo luistert naar Radio Shalom. Wees gezegend. God heeft het laatste woord. Dus wees blij vanmorgen. Amen.

zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, donderdag 11 juni 2026. Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig. Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig. Jozua 1, vers 9, het leerwoord. Paulus schreef, we waren er zelf zeker van dat het doodsvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt, die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde doodsgevaar. Paulus schreef, we waren er zelf zeker van dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt, die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde doodsgevaar. 2 Korinthe 1 vers 9 tot en met 10. Het gezang. Verband dan al uw vrezen, traag onverzacht te wezen. O God, gewijd geslacht, gij die getroost in het woeden, der bangste tegenspoeden, van God alleen.

0: geslacht, gij die getroost en toeden, der bangste tegenspoeden, van God alleen uw hulp verwacht. Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
1: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
0: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat ik niet naar niks doe.
1: Ik heb
0: die dingen aangesteld, Rowe. Na Sam, tante, die zat ik hier om een van Chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
2: We are you, we are su.
3: One of the most difficult things to do is find yourself in a storm. While in that storm, it seems like everyone who you thought you could count on has walked away. And sometimes it seems like even God himself has forgotten about you. But in spite of that, to still be able to lift your hands and say,

Ik ben super blij dat jullie weer luisteren. En ik weet dat jullie willen weten wat er verder gaat gebeuren. Wel, laten we eerst bidden. Koning, Heere, God, Jehovah, Yahweh, aan u geven wij alle eer en alle glorie. Want u houdt van ons en u heeft ons deze mooie dag gegeven. Ga uw gang en laten wij luisteren, o Koning Heere, naar wat u ons wilt vertellen. In Jezus' wonderbare naam. Lieve Happy Kids, ons thema van deze week is: wees niet hoogmoedig, maar nederig. En wie kan me vertellen welke tekst hoort bij deze week? En waaruit, uit welke Bijbel, welk Bijbelboek het gehaald is? Ik weet zeker dat jullie het al kennen. Maar ik ga het nog eens zeggen. Jacobus 4 vers 6. God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Basisbijbel zegt: God is tegen de trotse mensen, maar hij is goed voor de mensen die hem willen gehoorzamen. Lieve Happy Kids, we gaan meteen met de deur in huis vallen. Dat is een spreekwoord hoor. Wat betekent, we gaan direct beginnen. We gaan direct beginnen. We weten dat de Heere God instructies had gegeven aan Joshua. Hij had tegen Joshua gezegd: Joshua, luister. Morgenochtend moet je iedereen van het volk Israël hier laten komen op deze plek. Want ik ga je vertellen wie die persoon is die dat ding heeft gestolen. Ik heb jullie gezegd, niemand mag iets nemen. Niemand mag iets stelen. Maar iemand heeft dat toch gedaan. De volgende ochtend kwamen alle stammen, alle geslachten, alle families, alle mannen, alle vrouwen, alle kinderen kwamen op de plek die Joshua had aangewezen. De Heere zei dat hij zelf zou wezen wie die persoon was. Zo, er waren verschillende stammen. En hij begon. De Heere zegt: stam van Juda, treed naar voren. En iedereen die behoorde bij de stam van Juda, die moest naar voren komen. Alle mannen, alle kinderen, iedereen. En die andere stammen, je weet toch wanneer je papa iedereen zo in een rij heeft gezet. En hij zegt: ik ga een paar mensen naar voren roepen. En uit die mensen ga ik eentje straf geven. En dan noemt hij bijvoorbeeld twee namen. En jij bent achterin en heeft jouw naam niet genoemd. En je denkt: boy, misief, ik ga geen straf krijgen. Precies zo. De stam van Juda werd naar voren geroepen door God. En hij zei: oké, nu het geslacht van de Sargieten treedt naar voren. Oh, die stam van Juda, die bestond uit verschillende geslachten. En stel voor, er waren drie geslachten. En hij noemde eentje, en dat waren de Sargieten. Die moesten naar voren komen. En die kwamen naar voren. Oké. Wordt steeds spannender. En want we komen steeds dichter bij de persoon die dat ding heeft gestolen. Wie wil weten wie het is? Wordt steeds spannender. Oké. Uit het geslacht van de Sargieten kom naar voren de familie Zabdi. Oeh. De familie Zabdi kwam naar voren. En nu, dat was niet zo'n grote familie meer. Dus je kon al zien van: hé, deze mensen zijn gewoon voor de fire. Wat is dat fire? En de familie trad naar voren. En nu gaat de Heere God de schuldige aanwijzen. Hij zei: Archan, de zoon van Karmi, zoon van Zabdi, de zoon van Serach uit de stam Juda, kom naar voren.
Zo. Zo. Nu is duidelijk wie de schuldige was. Wie had gestolen en iets had genomen terwijl de Heer had gezegd je niet te nemen. Dus maak je een voorstelling. Doe alsof jij argan bent. Jij bent de schuldige. Hoe zou je je voelen? Wat denk je dat in argan omging? Boy, als ik het was, mijn hart zou tekeer gaan. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Misschien zou ik zelf huilen en vallen op mijn knieën en rollen in het zand. Uit spijt. Zo zou ik me voelen, want die straf, weet je nog welke straf hij zou krijgen? Hij zou verbrand worden. Is een zware straf. En Joshua nam het woord. Joshua zei, argan. Geef eer aan God. Vertel hem eerlijk wat je verkeerd hebt gedaan. Belij je zonde. We horen zo vaak, wanneer er gepredikt wordt, belij je zonde, keer je van de zonde. Kom en vertel de Heer wat je verkeerd hebt gedaan en vraag om vergiffenis. Dat horen we altijd, hè? En Joshua zei dat tegen Argan. Argan zei, ja, ik ben het die gezondigd heeft tegen de Heer, de God van Israël. Toen we hadden gewonnen die dag, oh mijn gunst hoor, zag ik zo'n mooie mantel. Het was die mantel van Sinear. Ik zag goud, ik zag zilver. En ik ga eerlijk zeggen, ik heb 200 sikkelen zilver genomen. En ik heb een staaf goud genomen van 50 sikkelen gewicht. Dus die staaf woog 50. Ik weet niet hoeveel 50 sikkelen is, maar ik denk dat het zwaar zal zijn. En boy, weet je wat je kan doen met zoveel goud? Happy kids, je kan zoveel gouden sieraden maken. Je kan voor je kinderen, je kan voor je mama, je kan voor je papa maken. Je kan voor je hele familie maken. En Argan had zoveel goud en zoveel zilver genomen. Uit gierigheid. Uit hebzucht. De Heer had hem gezegd, inomag tekkie. En hij had toch genomen. En hij had ze bewaard in zijn tent. Hij had een gat gegraven en hij had het gezet in de grond. En Joshua keek. Weet je nog toen die mensen plunderden in de stad? In Paramaribo, toen ze waren gaan protesteren, dat zijn ze gaan plunderen. En ze zijn laptops gaan stelen, ze zijn bromfietsen gaan stelen en kleren en alles hebben ze gestolen. Stel je nou eens voor, Happy Kids, je was ook in de stad. Stel je voor, je was in de stad en ze waren aan het plunderen en je ziet die mooie laptop daar, zo die mooie tablet. En niemand keek er naar, is gevallen, hè? Maar je staat daar, jij plundert niet hoor, maar het is gevallen aan je voeten daar, zo vlak daar bij je voeten. Zou je het nemen? Wees eerlijk. Code eerlijk. Die laptop, die Samsung tablet is gevallen zo aan je voeten en je ziet het en je staat daar. Zou je het nemen? Als kind van God. Joshua stuurde die mannen om die spullen te halen uit de tent van Argan en ze vonden alles. Ze brachten het terug. En zoals God gezegd had, werd Argan verbrand. En niet alleen hij, zijn zonen, zijn dochters, zijn hele familie, zijn dieren, zijn tent en alles dat van hem was, werd verbrand. Waarom? Omdat ze schande hadden gebracht op het volk van Israël. Morgen gaan we verder kijken. Omdat wij met ons allen een wijze les kunnen leren uit dit Bijbelgedeelte. De tekst zegt, God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. God is tegen de trotse mensen, maar hij is goed voor de mensen die hem willen gehoorzamen. Jacobus 4, vers 6. Dag.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Misikaba wil zorgsysteem repareren. Caribische bedrijven richten vizier op Guyana en Suriname. Surpawiro zegt burgers mogen niet de dupe worden van herziening grondconversie. Regering werkt aan onderwijsplan richting 2035. Uit Times of Suriname lezen wij vandaag: Misikaba wil zorgsysteem repareren. De zorgsector in Suriname kampt al jaren met structurele problemen. Volgens minister André Misikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid is de sector de afgelopen jaren versnipperd geraakt en het is nu de verantwoordelijkheid van de huidige regering om een duurzame en geïntegreerd zorgsysteem op te bouwen. Misikaba geconfronteerd met de vraag of de aanhoudende problemen, protesten van zorgpersoneel en financiële tekorten niet wijzen op jarenlang bestuurlijk falen binnen de gezondheidszorg. Zegt dat voor 2020 er geen grote ontevredenheid bestond binnen de sector, maar dat de staat van de gezondheidszorg bij de regeringswisseling in juli 2025 aanzienlijk slechter was geworden dan 5 jaar eerder. Wat wij hadden in 2020 was niet perfect, maar het was tientallen malen beter dan wat ik heb aangetroffen toen ik het ministerie overnam in 2025, zegt hij. Volgens Misikaba was er destijds sprake van een zorgsysteem dat in ontwikkeling was en waarin verschillende schakels steeds beter op elkaar aansloten. Ook de financiering van de gezondheidszorg blijft volgens Misikaba een van de grootste uitdagingen. Hij wees erop dat het ministerie maandelijks honderden miljoenen SRD uitgeeft aan zorgkosten, exclusief extra uitgaven voor apparatuur, onderhoud en toekomstige looncorrecties. Met een nieuw zorgplan, hervormingen binnen de ziekenhuizen en discussies over een duurzamere financieringsmodel hoopt Misikaba de basis te leggen voor een gezondheidszorg die volgens hem beter wordt achtergelaten dan zij is aangetroffen. Ook uit Times of Suriname lezen wij vandaag: Caribische bedrijven richten vizier op Guyana en Suriname. Guyana en Suriname blijven steeds meer buitenlandse en regionale investeerders aantrekken. Dat werd maandag opnieuw duidelijk met de officiële aftrap van de TTMA Trade en Investment Mission 2026. Een omvangrijke handelsmissie van ondernemers uit Trinidad en Tobago naar Guyana en Suriname. De missie, georganiseerd door de Suriname-Guyana Chamber of Commerce in samenwerking met de Trinidad en Tobago Manufacturers Association, brengt 58 afgevaardigden van meer dan 30 bedrijven samen voor een week van zakelijke ontmoetingen, investeringsgesprekken en marktverkenningen. Met de komst van de tientallen ondernemers uit Trinidad en Tobago onderstreept de missie de groeiende economische betekenis van de Guyana-Suriname corridor. Waar Guyana profiteert van zijn olierijkdom en snelle economische expansie, wordt Suriname steeds vaker gezien als een strategische partner in de ontwikkeling van een geïntegreerde regionale markt. De komende dagen moeten uitwijzen welke nieuwe investeringen, samenwerkingen en handelsakkoorden daaruit voorkomen. Starnieuws schrijft vandaag: burgers mogen niet de dupe worden van herziening grondconversie, aldus Surpawiro. Burgers die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om grondhuur om te zetten naar eigendom mogen niet de dupe worden van juridische onduidelijkheden rond het gevoerde grondconversiebeleid. Dat stelt minister Stanley Surpawiro van Grondbeleid en Bosbeheer in een reactie op de recente discussie over grondconversie. De minister laat optekenen dat de regering vastgesteld heeft dat er ernstige juridische vraagstukken bestaan rond onderdelen van het eerder conversiebeleid. Uit onderzoek is gebleken dat bepaalde trajecten mogelijk niet in overeenstemming waren met de geldende wet en regelgeving. Om die reden is besloten het beleid te herzien en reeds genomen besluiten opnieuw te beoordelen. Het ministerie benadrukt dat de herbeoordeling niet is bedoeld om burgers te benadelen, maar juist om te komen tot een grondbeleid dat juridisch, houdbaar, transparant en rechtvaardig is. Volgens Europa Wierom moet het uiteindelijk doel zijn dat burgers ook in de toekomst kunnen vertrouwen op de rechtsgeldigheid en rechtszekerheid van hun grondrechten. Ook staat nu schrijf vandaag: regering werkt aan onderwijsplan richting 2035. De regering wil de komende jaren werken aan een nationaal onderwijsplan dat de koers van de onderwijssector tot 2035 moet bepalen. Dat maakte vicepresident Gregory Rusland woensdag bekend bij de afsluiting van het Nationaal Onderwijscongres 2026 in Hotel Torarica. Onderwijs moet een centrale plaats krijgen binnen de nationale ontwikkeling en niet langer uitsluitend worden gezien als een afzonderlijke overheidssector, benadrukte de VP. Onderwijs moet de motor van onze nationale ontwikkeling worden, stelde Rusland. Hij benadrukte dat duurzame economische groei, armoedebestrijding en maatschappelijke vooruitgang niet mogelijk zijn zonder een sterk en toekomstbestendig onderwijssysteem. Daarnaast sprak de VP zich uit voor een inclusiever onderwijssysteem waarin alle kinderen gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Rusland riep de betrokkenen op om de aanbevelingen van het congres niet te laten eindigen in rapporteren en verslagen, maar deze om te zetten in concrete beleidsmaatregelen en uitvoerbare programma's. Het verschil wordt gemaakt wanneer ideeën worden omgezet in beleid. Beleid in programma's, programma's in uitvoering en uitvoering in meetbare resultaten. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden.

0: It's Ministry in Motion.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Vey een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Yes, en we zijn weer terug live in de uitzending van Radio Shalom. Het is inmiddels kwart over zeven. Welkom bij het tweede gedeelte van The Morning Move. Ik ben uw presentator voor wat betreft deze nieuwe uitzending. Mijn naam is Ian Murasim. En het is alleen maar genade en voorrecht dat wij weer radio mogen maken voor Jezus Christus en ter opbouw van de gemeente. En natuurlijk ook om het evangelie van Jezus Christus, om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Vanmorgen hier via de 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Goedemorgen nogmaals aan alle lieve luisteraars van Radio Shalom. Ik hoop dat u al lekker wakker bent, want het is inmiddels al kwart over zeven, nu iets over kwart over zeven. Voor degenen die onderweg zijn naar school, onderweg zijn naar het werk. Ik heb vernomen dat de middelbare scholen vandaag beginnen met examen. Succes. En doe je best. Ik hoop dat je goed hebt mogen voorbereiden op de examen. En dat jullie het van het jaar mogen halen. Gewoon in één keer halen. Dan zijn jullie gewoon klaar ermee. Ben je klaar met de middelbare school. En dan kan je doorgaan. Ik kan me nog heugen. Middelbare school. Voor mij was heel erg zwaar. Vooral de lyceum. Omdat ik nu bij focus sta. Ik maakte alleen maar grappen. En het heeft me 4 jaren gekost. Nee, 2 jaren gekost. Zomaar dondong. Je moet nagaan. 2 jaren blijven zitten in dezelfde klas. Wilt ook gewoon zeggen. 2 jaren waarbij je ouders hebben besteed. Geld hebben besteed aan je. 2 jaren waarbij je echt geld hebt moeten inzetten of investeren. Het kost allemaal tijd, energie, geld om naar school te gaan. En ik heb eigenlijk 2 jaren verspeeld van mijn leven, om het zo te zeggen. Door gewoon grappen te maken op de middelbare school, op de lyceum. Het was wel leuk, maar dat was het alleen. Het was niet wijs van mij om grappen te maken. Ik zou niet zeggen de belhamer. ik bracht de klas weer echt aan de gang. Ik maakte veel grappen. De man bij Laflafu. Maar uiteindelijk zag ik dat iedereen gaat over, maar ik alleen blijf zitten en ik alleen blijf lachen. Maar dus, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we samen overgaan. We maken samen fun. Maar we mogen grappen maken. Alleen moet het wel zo zijn dat we serieus zijn omtrent onze schoolwerk. En dat we het doel voor onze ogen niet verliezen. En dat is om te slagen, om over te gaan, om goed te werken, om mooie cijfers te halen. En om uiteindelijk een bijdrage te mogen leveren aan de samenleving. Een goede man, een goede vrouw in de maatschappij te worden. Scholing is belangrijk hoor. Is heel erg belangrijk. Voor mij, ik zei wel aan mezelf van, baka scoro, baka middelbare school, minus doe kamoro. Ik hield niet van de school. Wanneer ik zei dat ik niet van de school hield, ik hield van mijn vrienden op school. Ik hield van het fun maken op school. Maar lessen leren, nou ben je een soort hippie. Ik moet gewoon zo. Zonder dat ik er naar vraag of verlang, word ik naar school gestuurd om lessen te leren, dingen uit het hoofd leren. Als dan ben ik hier zo'n hebby. Ik snapte het toen niet. Maar naarmate je ouder wordt, liever had ik me ingezet. Liever me bestookazaniëren. Dan had ik het nu veel beter. Of had ik nu een betere baan. En dit en dat. Je denkt je de tori toch. Ik ga je eerlijk zeggen. Als ik nu naar school moet gaan. Ga ik echt goed scoren. Waarom? Je beseft nu. Van als je goed werkt. Kan je goede jobs krijgen. Behalve Isabi. Het is wel zo. Want nu is er iets hè. Waarbij. Inaf guascoro schreef. Je bent een drop-out. En je kan het maken in het leven. Door gewoon
te livestreamen en via social media. Dat is ook goed, Isabi. Maar het is goed om een basis te hebben, mensen. Het is goed om een goede basis te hebben, schoolpapieren te hebben. Het helpt je ook gewoon bij je dagelijks leven. Het helpt je hoor. Soms, ik ga je één ding zeggen. De twee dingen waarover ik heel veel kan praten, of misschien zelfs drie dingen, vier dingen, is het koken, omdat ik daarvoor heb gestudeerd. Dus Arki, baka middelbare school met een serie dat ik niet naar Augusto kan worden. Ik ga echt niet meer naar school. En dan belandde ik toch op de kokschool. Maar oké, daarna zei ik van, ik ga echt niet meer naar school. Echt niet meer naar school. En toen werd ik benaderd door de gemeente van, hey Ian, wil je naar de Bijbelschool gaan? En ik was like, zie hoe de Heer werkt. En ik ben super blij hoor, op school. De Bijbelschool, bij Est Bijbelschool. Het is leuk. En ik leer heel veel. En de enige ding waarover ik echt kan praten, is het koken. Toch? Omdat ik daarvoor naar school ben geweest. En de Bijbel. Echt letterlijk. Die twee dingen zijn echt de twee dingen in mijn leven waarover ik echt veel kan praten. Dingen van de Bijbel en dat van koken. Je kan de hele dag erover praten. Vanwege gewoon de kennis dat ik heb opgedaan. Maar is je aardrijkskunde, is je natuurkunde, wiskunde? Ik kan helemaal niet daarover praten. En soms wanneer je rond bij mensen zit en ze praten over dit soort moeilijke dingen. Niet dat ze praten over wiskunde en dat soort van dingen. Maar je weet toch bepaalde aspecten. Wanneer ze praten over bouwen bijvoorbeeld. En dan moet je rekening houden daarmee en zo. Dan denk je toch van, waarover praat je nou? Dat zijn allemaal, is allemaal ook informatie hoor, van school. Maar ik ben wel top toch. Is dat zo'n bedoel? Dit is nou een laatste toren aan Moggy. En dan gaan we over tot die WhatsApp berichten. Ik deed het zo slecht op de middelbare school, vooral Lyceum. Want bakken Lyceum, dan heb ik gewoon na HAVO. Maar op Lyceum deed ik het zo slecht. Er was geen, ook al zou ik een 20 krijgen, minder behalen moro. Zo slecht deed ik het. Dus dan, het was examen. Nee, ik had geen examen, tentamen. Laatste tentamen. En ik ging gewoon letterlijk voor de fun naar school. Met ik, wie is 20, wie is 30, mijn beetje stappen tentamen, toch minder behaling. Dus dan, ik was koro, tentamenblaadjes worden uitgedeeld. En mijn Luca-blaadje, met ik boy, wat moet ik doen, jong? Ik moet 1,5 uur lang of 2 uren lang gewoon zitten in de klas. Zomaar mijn qua score. Maar ik heb mijn moeder niet gezet, ik heb niet gehaald. Ik zeg mijn moeder van, ja, het komt wel goed, bla bla bla bla bla. Ik ben leed, toch? Dus dan, mijn qua score gewoon. Fukira Juru, maar ook om mijn vriendin te zien. Want Natasha, dat mijn huidige vrouw nu, die heb ik op Lyceum gekend. Of leren kennen. En ik was koro voor Lukumi vriendin. Hey, het is geen goede voorbeeld voor die jongeren die luisteren. Hey, maak jullie oren dicht. Het is een getuigenis. Maar oké. Nou, de Miguel tentamen. Dan Luca tentamen blaadje. Ik dacht, boy, samo doe je zo, joh. Ah. Dan word ik een E. En ik hou van superheroes. Nou, zo net, Milo Batman, Superman en zo. Dan Biggie Taken, Batman, Biggie Taken, Superman. Terwijl de mij make de tentamen. Dan ben lafu. Ja, maar je denkt, hè, je lafu, dat pa tentamen. Ja, ben lafu, dat met teken, Batman, Superman. Dan lever dat blaadje in. De mangi cijfer over een week of zo. Dan meneer Jagroep, ik kan me nog goed heugen, het was natuurkunde. Dan meneer Jagroep voelde zich met de IN. Wat bezielt je, jongen? Dan ook, ik las een beetje, ik moet dat IN doen. Dan, check, meneer Jagroep. We hebben een kunstenaar in ons midden. Dan was ik dat ik zei, die heeft hem het blaadje tevoorschijn gehaald. Dan Mansoura klas, boy, a klas platta. Klas platta helemaal. Iedereen ging dood van het lachen van boy, je nap hoop moro. Zomaar je kwast koro.
Ai boy. Maar dat was een van de... Het was leuk. Het was leuk. Maar het was niet leuk voor mijn ouders. Het was niet leuk voor mijn ouders. Het is leuk om nu te vertellen. Maar geloof me. Doe liever je best. En maak je ouders blij. Het is allemaal voor je eigen best. Dus wees niet als broeder Ian op de Lyceum. Alhoewel ik het op de HAVO heel goed heb gedaan. Binnen één keer gewoon gehaald. Omdat ik niet alleen wilde slagen. Want misschien dat ik mevrouw beslaag. Mevrouw ben ik over. Mijn vriendin toen dan. En ik wilde samen over. En ik ben want dat ja, vrouwtje de na universiteit. Dat ben ik als man. Dan ben ik dat middelbare school. En mijn naam ben ik te kassien dat dit. Hey, maar mensen, goedemorgen. Nou, Antorin Beggy. We gaan even over tot die WhatsApp-berichten. En we beginnen bij het begin. Als u nog geen WhatsApp-bericht hebt gestuurd, dan mag u het nu doen op het nummer 8755358. En mensen, we dingen een week aan begin vandaag, hè? En misschien kunt u ook even laten weten voor wie u kraakt. Wie denkt u dat gaat winnen? Zo moet ik een wereldkampioenschap aan Jari die zie. Ik hoop dat Portugal het wint, hoor. Mijn zabi. Mi want a Cristiano wins. Nou want Lizzie in Elibi. Maar ja, laat me geen ruzie zoeken met die mensen van Argentinië en Brazilië, hoor. Maar goed, we gaan naar onze eerste WhatsApp bericht voor de dag. En dat is mama Evie die zegt, morning, de hartelijke groeten van mij aan alle shalomers. Gedenk God in alles. Ik bid de zieke genezing toe. Zij die een heugelijk feit vieren. Dank God voor zijn genade. En een blessie uitzending. En dat is dus mama Evie met haar WhatsApp bericht vandaag. Goedemorgen nogmaals. En God bless you, baga baga. En dag mama Evie. En brada Frederik Mato die Kromo die zegt, blessie, goedemorgen, broeder Ian. God zegen, Komowijn is al wakker. Een gezegende dag verder, groet van Mato die Kromo Frederik. Geluid is super. Dag broeder Frederik. Een gezegende uitzending. En geniet van de uitzending. En we gaan verder met de volgende WhatsApp bericht. Shalom. Goedemorgen broeder. Uw stem is wederom gekomen. Prijs God. Een nieuwe dag. Een nieuwe zegen. Lobby. Hij zegt Lobby Wang. Ik groet. God bless. Ik luister via livestream. Luid en helder. Hi brother John van Kwata. Kusi Parkai. En blessie.

Zusters Cindy die zegt goedemorgen van Miri Noordwiki. Dat is om 6:10. Matthäus 6 vers 13 uit het boek. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de duivel. Jezus bedoelt hier niet dat God ons in beproeving brengt. Hij vraagt alleen om verlossing van Satan en zijn misleiding. Alle christenen vechten tegen beproevingen. Soms zijn die zo subtiel dat je niet eens beseft wat je overkomt. En God heeft beloofd dat deze beproevingen ons niet te veel zouden worden. Vraag God of hij je wilt helpen beproevingen te onderscheiden en je de kracht wil geven ze te weerstaan en Gods weg te kiezen. Dat zijn dus de woorden van onze lieve zuster Cindy. Bless je zuster Cindy en grand tangivi. Dank u wel voor uw WhatsApp bericht. Wij waarderen dat heel erg hoor. Brother Henry die zegt goedemorgen brother Ian. Witty Creaky luistert mee. Ik luister via internet op mijn mobiel. Shalom is helder. Van Henry.

Mooie Pokémon. Inside Out van Hillsong United. Is 8 jaar terug gelaunched. Nee, niet gelaunched, ik jok. Upload. Op YouTube. Het was een live concert in Miami. Broeder Faisal die zegt, goedemorgen broeder Ian. We wensen alle luisteraars een gezegende en mooie dag vandaag vanuit de auto. Faisal en gezin zijn afgestemd. God bless. Faisal en gezin hebben een gezegende dag vandaag. Broeder Billy die zegt, blessings broer, wat een getuigenis en een mooi lied. Blessings broer, broeder van broeder Billy. Broeder Billy praat over hetgeen waarover ik sprak vanmorgen omtrent dat lied, hè. Me One Foot Take You. En het verhaal erachter. Let justice embrace, become my embrace. Zuster Sintje die zegt, alleen God kan doen wat onmogelijk lijkt. Ik bid dat God uw huis, uw gezin, uw gezondheid en uw geloof aanraakt. Ik bid dat de vrede je hart vervult en, en rust in je ziel brengt. Amen. Dat komt van zuster Cynthia. Mama Lydia die zegt, goedemorgen broeder Ian. Kunt u de teksten even weer doorgeven? Alvast hartelijk dank. Werkt u prettig. Groetjes mama Lydia. Zo, dan moet ik... Oh ja, ik moet ook nog een recap doen. Hey. Vergeet dat je recap.

Oké, we gaan zo meteen de recap doen over 2 minuten. Laten we even nog een paar berichten lezen. Dan ga ik ook die bijbelteksten herhalen. Voor speciaal voor mama Lydia. Dus wat jullie zeggen, morning brother. Ik ben ready om naar je te luisteren. Wees vandaag gezegend. Ik luister via livestreaming en het is helder. En daarna om 6:30, dan zeggen ze, wauw, uw bemoediging is super. Prijs de Heer, alle eer aan de Heer. Bedankt u wel voor het luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. En zuster Shirley die hier vanmorgen ook geappt om 6:08. En zegt, blessings broeder Ian, welgelegen is wakker. Zuster Shirley wens u een gezegende uitzending met uw leerrijke bemoediging. God zegen broeder Ian. En zij stuurt ook een bijbeltekst erbij, Jacobus 1 vers 5 uit het boek. Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het hem en hij zal het u graag vertellen. Want hij staat altijd klaar om ieder die hem daarom vraagt voldoende wijsheid te geven. Hij zal het u niet kwalijk nemen. En ze zegt verder, prachtig lied met inhoud. Ze praat ook over het lied Miwan Futaigi dat ik vanmorgen heb afgespeeld. Zeker, broeder, dwars door alles heen. God heeft het laatste woord. Amen, amen, amen, amen. Dat zijn dus de woorden van zuster Shirley. God bless, God bless, God bless, zuster Shirley. We krijgen ook een appje binnen. Of hebben ook een appje om kwart voor 7 binnen gehad. Odi, odi, broer. Wat blij uw stem weer te horen. Ai, deze bemoediging was echt voor mij bestemd. Ik zit ook in een situatie en denk ik soms aan opgeven. Maar gebed doet veel. Nogmaals dank, broer. Gado emik passi pe passi not de. En dat lied van u vind ik ook heel mooi. Ik ga vaker naar luisteren. Bless you, broeder. Groetjes van Astrid.

Ook een prachtig lied. All I Need Is You van Hillsong United. Laten we even overgaan naar de recap van vandaag. De recap van de bemoediging van vandaag. En daarna gaan we dan verder met de WhatsApp berichten. Er zijn nog een paar binnengekomen. Als u nog geen WhatsApp bericht hebt gestuurd, dan mag u dat even snel doen op het nummer 8755358. Laat me toch even de gelegenheid nemen om alle mensen, iedereen die vandaag iets te vieren heeft, bent u misschien jarig vandaag, van harte, harte, harte, harte, harte gefeliciteerd met jouw jaardag. Mogen de Heer u rijkelijk zegenen met gezondheid, kracht, wijsheid en inzicht om door het leven heen te gaan. We zijn de Heer dankbaar.

0: En vanmorgen hebben we gesproken over een bemoediging. Hebben we ook een titel eraan verbonden. Heel simpel. Ik hou van simpele titels. Ik hou niet van te ingewikkelde titels dat je zelf die titel moet gaan uitleggen. Maar de titel van vanmorgen was, van de bemoediging van vanmorgen was, God heeft het laatste woord. En we zeggen het vaker in de gemeente, we horen het vaak vanuit de kansel. We zeggen het vaker aan elkander, ter bemoediging, God heeft het laatste woord. En dat klinkt allemaal zo cliché, God heeft het laatste woord. Maar wat betekent het precies als we zeggen van God heeft het laatste woord? Het betekent dat wij God vertrouwen. En dat in no matter what happens, dat we zeggen, Heere, u heeft het laatste woord. U heeft het laatste zeggen. U heeft het, is de laatste zeggenschap. Zeg ik het goed? Nee, u heeft zeggenschap over mijn leven. U bepaalt eigenlijk wat er uiteindelijk gebeurt met mijn leven. Dus het maakt niet uit in welke situatie ik me nu bevind. Het maakt niet uit hoe zwaar mijn problemen nu zijn of mijn lasten zijn. Het maakt niet uit alsof niemand om me heen om me geeft. Het maakt niet uit als ik u niet momenteel u niet voel. Als ik momenteel voel alsof ik helemaal alleen of in de steek ben gelaten. Of misschien bent u in een situatie waarbij u ziek bent. Terminaal ziek bent. En de doktoren zeggen van er is geen hoop voor jou meer. We hebben alles geprobeerd van onze zijde. Maar dat je dan gewoon gaat zeggen van, hey, God heeft het laatste woord over mijn leven. Mijn Heer, mijn Heiland. Die mag bepalen wat er uiteindelijk met mij gebeurt. Niet de doktoren. Niet mijn voorganger. Niet mijn broeders, niet mijn zusters. Niet ik. Maar mijn God. En we hebben een aantal bijbelteksten aangehaald. Spreuken 19 vers 21. De mens heeft vele plannen in zijn hart, maar het is het voornemen van de Heer dat stand houdt. Jesaja 46 vers 10. Ik maak het einde bekend vanaf het begin. Van oudsher. Wat nog komen moet, ik zeg, mijn voornemen zal stand houden en ik zal alles doen wat mij behaagt, met hoofdletter M, mij behaagt. Klaagliederen 3 vers 37. Wie kan spreken en het laten gebeuren als de Heer het niet heeft beschikt? Job 42 vers 2. Ik weet dat u alles kunt doen en dat geen enkel voornemen van u kan worden veredeld. En de laatste, Openbaring 21 vers 6. En hij zei tegen mij, het is volbracht. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. En dat is onze God. Het enige dat we moeten doen is God vertrouwen. We moeten God gewoon letterlijk vertrouwen. Als u zegt van, God is het laatste woord. Dan zegt u ook van, ik vertrouw mijn God. Ik geloof dat God voor alles in staat is te doen. Dan maakt u nu uit wat er nu gebeurt rondom me heen. Als ik geen geld meer heb. Dan maakt u nu uit als ik zoveel schulden heb. Het maakt nu uit als ik ziek ben. Het maakt nu uit als de dokter zegt dat ik het niet meer ga halen. God heeft het laatste woord. Maar wat ik ook moet zeggen, is dat soms dat God zijn laatste woord soms ons niet zal behagen. Het zal niet zo zijn dat het datgene waar naar wij verlangen. Maar het gaat gewoon simpelweg om het feit dat u God de ruimte geeft om te heersen over uw leven en om te bepalen wat er gebeurt in uw leven. En dan klinkt het misschien een beetje van, ja, maar what about onze eigen wil dan? Geloof me. Gods wil is beter dan uw wil. En daarom moet u zodanig en zo nauw met God leven. dat Gods wil eigenlijk uw wil wordt. En dat we niet onze ego willen gaan doordrukken. Maar dat u zegt van, hey heren, kijk, ik wil dit hebben, maar u mag bepalen wat er uiteindelijk gebeurt. Dus dat was het heel in het kort. God heeft het laatste woord. En laat niemand anders die plek innemen. Maar geef God de hoogste plek in uw leven. En laat Hij beslissen over uw leven. Dus dat was het in een nutshell voor degenen die het gemist hebben. Om 6:15 doe ik het eigenlijk heel erg uitgebreid. Maar ik snap dat het voor sommige mensen nog te vroeg kan zijn. That's my shepherd, my protector. Maar als u die full version wilt hebben, dan moet u vroeg wakker worden. My rock, that's my anchor, my defender. En we luisteren naar CC Winans met That's My King. Kan een organisatie CC Winans niet laten halen, joh. Hey. En we gaan even door met die WhatsApp berichten. Zo meteen over 2 minuten zullen we overgaan naar een reclamebreak. Of weet je wat, laten we even naar die reclamebreak gaan. En na die reclamebreak gaan we dan verder met de rest van de WhatsApp berichten. Als u nog geen WhatsApp bericht hebt gestuurd, doe dat toch even snel. Neem even de tijd om een bericht te sturen naar ons. En bemoedig ons, laten we samen radio maken. We hebben nog ongeveer een kwartier om dat te doen. Dus app even snel op het nummer 875-5358. Tot zo.
1: Per maand bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
2: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6:30 tot 6:30 via de FM 94.5 Shalom a Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
4: Hey Ruby! HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik even sneller.
3: Liefste tante als Krivi. Wij zijn weer niet in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
4: Je hebt niet dingen aanbesteld, Ruby.
3: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: We are you, we are su.
6: Gi ala you blessing yang, yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11:00 a.m. tot 9:00 p.m. in de avond. Op de vrijdag van 11:00 a.m. tot 10:00 p.m. in de avond. Op de zaterdag van 11:00 a.m. tot 11:00 p.m. in de avond. En op de zondag van 2:00 p.m. tot 9:00 p.m. in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 4555503. Dat is 4555503. Of 878-7963. 878-7963. Allah, you blessing, young. Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

Dolph Martinez and Friends in gospel concert. Darnaast hebben we in de

zaterdag 27 juni in het CCS aan de Henk Arrowstraat. De deuren gaan open om 7 uur en het geheel staat om 7:30 in de avond. Een kaart kost maar 300 SRD. De kaarten zijn te verkrijgen bij CCS aan de Henk Arrowstraat, Logos International aan de Koesewijnenstraat 13 en Glen Broodjes aan de Dr. Sophie Redmondstraat 256 naast Big John. Kom en geniet van dit concert met als thema Ik wil terug naar het hart van aanbidding. No mis artisie van

Yes, we zijn terug in de uitzending. Het is 8:10. We hebben nog maar 10 minuten al voor we dan moeten groeten. Het is vandaag 11 juni. De eerste dag, de kick-off van de WK. Maar even je de juro, jong. Sommige wedstrijden na Boemulati.

Je hebt wedstrijden die pas om 1 uur 's morgens beginnen. 11 uur. Ik ga sowieso die niet kunnen bekijken. Maar zelfs ook diegene die wedstrijden dat om 11 uur starten. In de avond. Vooral als je de volgende dag Morning Move moet draaien. Ben je dan helemaal belabberd. Maar ik kijk echt uit naar deze week aan. Echt super enthousiast. En ik hoop u ook. Maar goed, we hebben nog een aantal WhatsApp berichten te lezen. En dan gaan we moeten groeten. Want lekker is echt maar 1 vinger lang. Goedemorgen broeder Ian, bedankt voor de bemoediging. Hilly groet en zeg, werkt u prettig. Dag Hilly. En een hele goede morgen ook aan u. And God bless you.

En also mama Bibi. Die heeft een WhatsApp bericht gestuurd. Het is heel lang, mama Bibi. Als ik dit ga lezen, gaat het me zeker 10 minuten duren voordat ik klaar ben. Oké, maar ik ga dan een kort stukje lezen van mama Bibi. Het is ook in het Engels nog. Oké, en ze begint met June 11th, dus 11 juni. Gift of God. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. God contacts men through their spirits. When the word of God is preached to a sinner who has never heard the gospel and conviction comes upon him, it's not a physical feeling, neither is it a mental something, because he may not even understand it, but it's down deep in the inside. The Spirit of God, through the word of God, is contacting the spirit of that sinner. When that man responds to the call of God and the gospel message, his spirit is born again. His spirit is recreated by receiving eternal life. Receiving eternal life is the most miraculous event in life. It's called the new birth. It's called the new creation. It is, in reality, God imparting his very nature, substance, and being to our human spirits. It is described in 2 Corinthians 5, verse 17 and 18. Ja, en ik heb geprobeerd. Ik heb mijn best gedaan om dit te kunnen lezen. Alhoewel, ik hou van Engels hoor. Oitie, je kan zo goed Engels praten, maar wanneer je echt met een Engels sprekende praat. Gagu. Je begint ineens te stotteren, alsof je nooit Engels hebt gesproken. Maar ja. Goedemorgen broeder Ian, ik wil vandaag mijn moeder feliciteren met haar 44ste jaardag. Happy birthday mama, we love you namens Gabrielle, Sarah en Chanel. Loué. Ook van harte gefeliciteerd met je mama. Met haar 44ste jaardag. Dus gefeliciteerd Gabrielle, Sarah en Chanel met mama. En verwen haar vandaag. Extra, extra, extra. En God zegene jouw moeder vandaag.

Goedemorgen, shalom, familie, zuster Nancy luistert vanuit Tout Livo Middenweg. Blessie, God zegen aan jullie allen. Ja, zuster Nancy, blessie. En blijf luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM.

En we kregen alle eer aan de heer. On my way to hard work. Geluid is helder in de auto. Blessings, brother Ian. Ik heb HAVO meegemaakt, niet afgemaakt. Hier is de Alpha en Omega. Dat is dus een WhatsApp bericht van Brian Gayadar. En zuster Charissa die zegt: goedemorgen broeder Ian, groetjes vanuit Ornamibo. En ook aan u in de studio. Dank u voor uw bemoediging. Werkt u prettig, God is goed, zuster Lobby. Never give up. No matter what God is with you. No matter what God is with you. Have a blessed day broeder. En ook een blessed day voor alle lieve luisteraars van Radio Shalom. Afzender zuster Charissa. Yes, zuster Charissa. Blessie, blessie, blessie, blessie, blessie. En brother Clifton die zegt, morning brother Ian. Gisteren lachte ik me krom met zuster Sabrina. Vandaag met Yomi brother. Brother Ian, ik was ook niet achter hoor. Maar ja, nu ik ouder ben geworden, denk ik dat een verdriet, dat ik verdriet deed aan mijn mama. Ik geniet van de uitzending brother, blij je weer te horen. En hij gaat door met morning, woord van de dag. Wie is een God zoals u die schuld vergeeft en aan zonde voorbij gaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn. Liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden teniet doen. Onze zonde werpt u in de diepte van de zee. Micha 7 vers 18 tot 19. Een gezegende dag. Clifton groet vanuit zonnige Wanica, Santo Boma. Hi Cliff, blessie, blessie, blessie, blessie Cliff. En last but not least, onze mama Florence. En om 7 over 6 had zij een bericht gestuurd. Maar omdat zij ook om 10 over half 8, nee tegen 7 uur een app stuurde. Dan schoof haar app telkens weer naar boven, want ik lees die WhatsApp berichten van beneden naar onder. Hè. Dus wie eerst heeft geappt. En mama Florence die zegt, goedemorgen geliefde broeder Ian, hoe is het met u? Blij te horen en dat, dat, het nu goed dat het nu goed mag gaan. Ian, God zegen, we danken de Heer voor deze nieuwe dag en ik wens een ieder gezegende werkdag. Groetjes, Lobby, God is good. Ik groet ook al de Shalom mama's en God zegen. Ik hou echt van dit lied. Zij praat dat over dat lied Miwan Futaigiu. Die ik vanmorgen heb afgespeeld. En zeg amen, amen. Helemaal dank u voor uw bemoediging. God heeft het laatste woord. Amen. Dat was het om 6:30. En ze zegt ook verder. Wauw, mooi lied. Alversta, ik ging Frans. Ik ga dansen uit huis. En daarna zegt ze. Je hebt mijn app niet gezien. 6 uur gestuurd. En daarna belde ze ook. Hi boy, mama Florence. Ja, ik heb uw app wel gezien. Maar ik ga de rijtjes af toch. En u bent dus de laatste die een WhatsApp bericht heeft gestuurd voor vanmorgen. Ik wil u danken voor het willen luisteren naar Radio Shalom. En dankjewel mama Florence voor uw WhatsApp berichten. Ik wil toch even de tijd nemen om al die mensen te bedanken. Bijnaam die een WhatsApp bericht hebben gestuurd. En daarna gaan we echt uit de uitzending. Mama Evie, goedemorgen. Brada, Frederik, broeder John, Cindy, Henry, Faisal, Billy, Cynthia, mama Lydia, mama Julia, mama Shirley, Astrid, Hilly, mama Bibi, Gabriella, Sarah en Chanel. Zuster Nancy, goedemorgen nogmaals. Brian Gayadar, Charissa, Clifton, Sietje. Oh, Sietje heeft in de familiegroep geappt. Maar ook Swedo. Oh, en
MC'tje zeggen. Broeder Ian C.C. Wijnens komt 27 augustus naar Nederland. Laten wij de heren vertrouwen dat ze ook naar Suriname komt. Dank u wel voor uw mooie bemoediging en lied. Groetjes, zuster C.C.'tje uit Nederland. Precies op mijn jaardag, man. 27 augustus komt ze naar Nederland. Wauw. Ja, laat ze ook naar Suriname komen. Wanneer u er ontmoet, dan zeg je dat tegen je broeder Ian zegt, u moet komen naar Suriname. Maar dank u wel voor het luisteren naar Radio Shalom. Blijf u afgestemd. En weet dat God het laatste woord heeft. Mijn naam is Ian Mourazem en ik was vandaag uw presentator. Ik zeg bye bye, swai swai, ciao ciao. Milopju, nangadolifu mazra. En mwah.

0: bis 8 Uhr.
1: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Goedemorgen, geliefden in Christus. Goedemorgen, lieve broeders en lieve zuster. Tide manting mi kombaka in uw osso camera. Hedenmorgen ben ik weer in uw huiskamer. Vanuit uw inspiration station, shalom. En ik zeg shalom, vrede zij met u. In Jezus' naam, broer grootvam, groet u vanmorgen. Ik ben goed opgestaan door de kracht van God Geest die hij u gegeven heeft. Mi opoboeng, mi smeri, mi taki, mi jere, mi luku, mi firi, mi tesi. Halleluja. Ik heb mijn kinderen, ik heb mijn gezin zien opstaan, de opo, de guaskoro, guauroko, ja, en die de manteng in a neef Jezus me bari, wan odi, vanuit Radio Shalom, waar ik ook mijn geestelijke verantwoordelijkheid geef, want mi abi, mi verantwoord toen also, lek papa, maar mi abi ook toen mi geestelijke verantwoordelijkheid voor Masra. Hetgeen ik moet doen voor mijn vader is een geestelijke verantwoordelijkheid. Alles wat ik u zeg, mim go liever verantwoord te voor sametaki. Daarom maak ik moeite. Ik vraag God dat zijn geest mij ondersteunt. Dat alles wat ik zeg conform de Bijbel is. Halleluja. Tide mi want taki na a goed begin disi over de sani sa we mek mei na ini agron tapu. Metak over fysieke en metak over geestelijke is een goed begin. Sommige mensen zeggen, meer din masra, maar sommen sani mit me. De dagelijkse situatie. De pijnen. Alles wat sani mit me. Financiële malaise. Mi want taigi you to them manting. Masra, ben poe lusu en volk poeru uit Egypte. Door Moses. Maar door a ongehoorzaamheid. Voor a volk, lukus a mit Moses. Dus mi want taigi you volk voor gado. Gehoorzaam, uw leiders. Gehoorzaam en leiders, heb geduld. Met uw schapen. Met die demi wan opo, uw ai, lek volk voor gado. Na de sansa is dom. In nummer 21, aitaki in vers 4, pe die a volk be rigeri tegen Moses, kona gado, masra be meki vurige slangen nyanding. Is een goed begin. Mi wan meki begin. Den dey boom, anga dey boom. Maar die debe komt tot één keer en de actie gado pardon. Gado, de actie Moses, tak takanga gado. En Moses, san gado ben poti, lekwa leider voor een volk, de actie gado. En na zo, te you komt tot één keer, you gonna you apostel, you gonna you pastor. I actie gado, wan na den, moest die rekenschap na master Abrayusil. Lek van Moses met die rekenschap. Zo den gona Moses, actie Moses dat hey, ube rebeller, hey, ube actie gado pardon. Dat gado tegen Moses mek wans neki. Potent op wan kopros neki en potent op wan staf. Dat alles massa as neki beti en de luku do genies. Ah, tide mi wan opo you eye, een goed begin. Minanga you brada nanga sa, u famiri. Ze hadden het niet goed begrepen. En de bige dini as neki. Maar Masra, die ben sabi taki no, ano dat ben demi bedoelen voor dina as neki. Want dan zelfs as neki disi, chasondu ko ina grondtapu. Da amek. Heski ya nak desan buroko Moses hare neer. Omdat gado be a plan B. En mi wan tegi you. Desan say meet you, ano futide. tak de snekki be bed desma en somen be dede. Ma dide trombe aksi gado pardon da de betana libi. Ma tide mi wan taigi yo. A grand tapu disi. Na self de snekki erigeri. Ye ye fasi. Ye a pain. Alla sot siki e opo. Alla sot siki e kon. Alla sot no to. E dus ek voor. Mi wan taigi yo. Bent u nog, wordt u nog gebeten. Door de geestelijke slang van deze wereld. De slang kan zijn armoede. Kan zijn pesten. Kan zijn scheiding van uw huwelijk. Kan zijn pijnen. Kan zijn vroegtijdige dood. Kan zijn vervloekingen. Gebondenheid. Gevangenschap. Tidem ina neng fu Jezus. Een goed begin. Tidem me kong. Lek van Heskia. Ben nakden de gewijde palen. De offer altaren. Allasana ben nakbroko. Tidem ina Jezus. Mi anno Heskia. Mi anno Moses. Ma a jefu gade e openbaar mi vanaf a begin. Dat tidem mek a salfu. Sa ben de abra. Heskia, asalfu sagado pot abrami, met asalfu dat hij reken af en nak broko de altaar in a jeje fasi en ook to fysiek na in a nemfu kone Jezus. Tide in a nemfu Jezus Christus, me begi, bent u gebeden, wordt u gebeten door de slang van deze wereld. Want de overste van deze wereld, hij zin alle soort situatie, maar ik zeg u, Jezus staat boven elke situatie. Tide Jezus, ik tijg je, ik knap boven alle de

Jezus werd verhoogd. Jezus verhoogd dat daarom mi konti de mate futaigio. No luku moro tapu a koper slang, a negustang, nengre kare negesed dagwe. Mar mi konfu taigi, opo you ai gonna abergi and see Jezus Christus. Opo you ai and see Jezus, want the slang is vernederd en Jezus is verhoogd. Tide mi want taigi you as neki. Broko saka, maar Jezus opo. Luku tap Jezus. No luku gona grong, maar luku gona Jezus. Want a man fu grong, no man she gona lok to. Maar man fu lok to is she gona grong. Tide mi want taigi. En Jezus is hoog verheven. Boven alle engelen, boven alles. En hij ziet naar zijn kinderen. Daarom tide manting. In de naam van Jezus Christus. Bent u, voelt u zich gebeten. Je vier is revitaki. Als neki bet you. Je fasi. Want aan je bet you no. Tenzij ik ga naar busi. Tenzij ik ga naar een principe. Ade en ik trape aan jou. Maar. Aan jou geestelijk. San fin ego kalfreter. Aan jou. Aan jou huwelijk. Aan jou gezin. Aan jou. Demtje in jou bere. Aan jou. Alla soto meskram. Die de man ten, God papa in de hemel. Majesteit, ik kom voor uw aangezicht. Ik kom met mijn broeders. Papa, worden ze gebeten door de slang van deze wereld. Door de situatie van deze wereld. De ziekte van deze wereld. Heren, ik bid, heren. En ik roep tot uw zoon Jezus Christus. Die de wereld heeft overwonnen. Die de dood en de dodenrijk heeft overwonnen. Die elke macht heeft overwonnen. Heren, ik roep tot uw koning Jezus, majesteit. Ik roep tot uw Elgeboor. Ik roep. Roep tot u, Jan van Seba, tot onze strijder. Heren, ik trek u mee in de strijd van uw zonen en uw dochter. Heren, dat u het zwakheid te hulp komt. Papa, mee karna u garo. Kom tegen garo masra. Heren, we zien op u, heren. Papa, we luku kona u garo. Pe wie jepi het motto garo. Wino wa luku moro tapa koperen slang. Want dat is vernietigd geworden door Hiskia. Mozes halen neer. Papa, de gewijde palen. Voor wie voor oude poebe luku tapu. Masrati de mantena a nieuw begin di sigaro. Papa, een nieuw begin van onze leven. Een nieuw begin van onze bediening. Een nieuw begin van onze bekering. Gado. Een nieuw begin naar Radio Shalom. Nee, go over a day wang. Maar hij go over uw bediening. A day e opo a nieuw begin. Voor u kan luku, you check uw bediening. Voor kan check you libi. In a name voor Jezus. Daarom ti de manting. In a name voor Jezus Christus. You samen worden gebeten door de situatie. Luku tap masra. En te masra e kom. Alla sanabif boigi. In a name kone Jezus. Hallelujah. Want Salom. Psalm 107 vers 6. Psalm 107 vers 6 zegt: God redt uit alle nood. En als God niet redt, dan is hij geen God. Hey, is een goed begin. God redt uit alle nood. En alle wil zeggen alle. Geen één uitgezonderd, alle nood. Maar als God niet redt uit de noden die wij willen, is hij geen God dan? Wel, zolang u de dag hebt gezien, heeft God u gered over de noden van gisteren. Zelf de dood is ook een redding. Want als u en mij, familie of u en mij, daar zit te kermen van pijnen. En we hebben een hoge leeftijd bereikt. En wij zijn aan het zakken. Dan in plaats, je ma, je pa, je grandma, je grandpa en leia. Dan, mine tak dem dede. Nee, ik ben geen God. Mine wist dat die noosma en mine wan noosma dede. Maar God die alles weet. Gado die sap moro minangayu. En gado, a redding, de dood is ook een redding. Want die persoon zat daar in gevangenschap te worstelen met pijnen, met alle soorten dingen. En de vader die hem of haar geschapen heeft, ziet het anders, want de mens weg, maar hij beschikt. En wat God doet is wel gedaan, zijn wil is wijs en heilig. En hij heeft die persoon uit zijn noden gehaald. Anote, Gado genees je daar voor je uit aan nood. Anote, Gado bless you, Alice, en daar voor je in aan nood. De dood is ook een redding voor God. Wij huilen, maar voor God is het een redding van
die persoon zijn of haar ziel. Tiedemant en mijn bless you. Vanuit Radio Shalom. Laat de Heer u

0: Ikana, worry Ben, and make a blessing for Master Agona Ayo, and Sammy Ebegi, Begi give me like for Paulus Be Axi. Taki, Begi give me Alte, Begi give me one me oak to up the camper, Nanga Alasot Sanna in Milibi, one bino de in one tralibi, but half attack me up a konek like a priestesschap. Ik ben goede ten eigendom, maar we zijn nog in de fysieke wereld waar wij achtervolg worden. Dus ik vraag vanuit deze plaats, Radio Shalom, oh my God. Bid u voor mij, bid voor de leiders, bid voor de dominees, bid voor de paters, bid voor ieder man of vrouw Gods die het evangelie verkondigen. Bid voor ze, laat de Heer u versterken, want wij leven in dezelfde wereld waar de overste woont. Halleluja. God zegent u. May bless you. En may taigi you taki. Denkatori. Begigi usrefi. Begigi usrefi. Na zelfde gemeenschappelijk vijand toe abi. Satan en zijn trawanten. Tide manteng. Mi konfu opo you ai. En taigi you taki. God will help you. And God will help you. And we say make me. God will help you. And God will ochari you. Au chariu sa asneki. Au chariu sa temetaki sneki. Ano awansai kroipi wang. Mametak oktu a yeye wang. Wan na encha sondu kontok. Na encha siki. Na encha pain. Dus na en satan gebruik. Terwijl asneki mek doro gado. Na wan bedoelen. Ma satan fin in omdat asneki. As sluw, as rustig, as de, maar Satan vinden en Satan horen via een, waardoor as zondu kona in een. En daarom meka itan kroipi tapen bere. En daarom meka woorden vervloek. En daarom meki abif nyandoti. Minanga yu neo nyandoti. Minanga yu enya aleisi. Minanga yu enya KFC. We nyang mooi gridbana supu. We nyang mooi macaroni schotel. We, hey! Today as neki enyan santi. Dus if you enyan santi, stop. Stop, want u bent niet vervloek. U bent gezegen. En met overvloed. Laat de Heer u zegenen. Vanuit deze plaats. Radio Shalom. Halleluja. Uw inspiration bron. In Jezus naam. Amen. En amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osobami, sweet osonasi, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, heriheri met zoute vis en ei, sebiari moxalesi met gerookte kip erdoor, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst. En als add-on hebben wij zout vlees en of varkenstart, gebakken vis met oma's speciale saus, sopropo mix gerookte kip en zout vlees. En als groente hebben wij kousenband, tagoublad en boulanger. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echt sweet tizzy fufossi.
1: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun bigiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Nav You.
5: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Hallo iedereen, ik ben Elisa Kisaidewee. Ik woon in Nederland en ook ik luister naar Radio Shalom 94.5. J-Cash.

Goedemorgen, geliefde broeders en zusters, jongeren, luisteraars. Ik groet u in de naam van onze drie enige God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Mijn naam is Andrien Gilaert en ik ben voorganger van de gemeente Kombi aan de Grote Kombiweg in Paramaribo. Ook vandaag mag ik Gods woord met u openen. Ik lees eerst de dagwoorden van vandaag met u. Donderdag 11 juni. Het dagwoord is naar Jozua hoofdstuk 1 vers 9. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Jozua 1 vers 9. De leertekst uit het Nieuwe Testament. 2 Korinthe 1 vers 9 en 10. Paulus schrijft. We waren er zelfs zeker van dat het doodsvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt, die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde doodsgevaar. 2 Korintiërs 1 vers 9 en 10. Het gezang bij de dagwoorden van vandaag, gezang 497 vers 4 uit het gezangboek van de EBG.

Tot zover de dagwoorden van vandaag, donderdag 11 juni, en het gezang bij de dagwoorden. Laat ons in gebed gaan. Dierbare Heer, onze God en Vader, dank u wel. Dank u wel dat wij ook vanmorgen van u de boodschap krijgen dat wij altijd weer onze hoop op u moeten vestigen. Ja, Heere, wie op u vertrouwt, zal nooit te schande komen. Vergeef ons, o God en Vader, wanneer we twijfelen, wanneer we ons afvragen of het wel zal lukken, hoe het verder zal gaan, omdat ons geloof zo klein is. Help ons, o God en Vader, om, als wij dit woord gehoord hebben vandaag, opnieuw weer de moed te vatten en alle zeilen bij te zetten om zo voort te gaan met het leven dat u aan ons geschonken hebt. Waardevol, dierbaar geschenk aan ons gegeven. We prijzen uw grote naam en bidden u, wees ons nabij. En mag uw Heilige Geest, o God en Vader, dit woord zelf aan ons vertalen. Geprezen zij uw machtige naam. Halleluja. Amen. Geliefde broeders en zusters, we gaan met elkaar lezen uit Jozua hoofdstuk 1, vers 5 tot en met 9. Jozua hoofdstuk 1, vers 5 tot en met 9. Niemand zal voor u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven, dat ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven. Alleen wees sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af naar rechts, noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt, overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig, sidder niet en word niet verschrikt, want de Heere uw God is met u overal waar gij gaat. Wees sterk en moedig, sidder niet en word niet verschrikt, want de Heere uw God is met u overal waar gij gaat. Tot zover het schriftgedeelte naar Jozua, hoofdstuk 1. Ik heb gelezen vanaf vers 5 tot en met 9. Jozua krijgt een opdracht om het volk te leiden het beloofde land in, nadat Mozes niet meer in beeld is, zal ik zeggen. Mozes is er niet meer en Jozua heeft een opdracht gekregen. Wees sterk en moedig. God is met je. Dat is de boodschap vandaag. Wees sterk en moedig. God is met je. Het volk had 40 jaar onder leiding van Mozes door de woestijn gezworven. Mozes was een man die in opdracht van God alles deed. God was aan hem verschenen in een brandende struik. God had hem een van de belangrijkste events in de geschiedenis van de mens, namelijk de uittocht van het volk uit Israël, van het volk van Israël uit Egypte toevertrouwd. Mozes stond als
man Gods, ook vele malen voor verschillende uitdagingen. En soms werd hij ook, zakte de moed hem ook in de schoenen. Maar hij heeft Jozua, van wie hij wist dat die hem moest opvolgen, al die tijd ook begeleid. En Mozes heeft hem ook vele malen moed ingesproken. Als we het gedeelte lezen uit Jozua 1, dan zien we dat er tot 3 keer toe staat: wees sterk en moedig. In vers 6, in vers 7 en in vers 9. Wees sterk en moedig. Wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd, sidder niet, want de Heere je God staat aan je zijde. En als we deze woorden horen, dan kun je je soms wel afvragen van ja, gemakkelijker gezegd dan gedaan. Kent u dat? Wanneer een groep spelers, sporters voor een wedstrijd staat, dan de voetballers vooral, dan komen ze bij elkaar, ze buigen de hoofden. En de trainer staat er ook bij, de coach staat erbij. Hij houdt een pep talk en dan zegt hij: jullie kunnen het, ga ervoor, 100%, 1000%. Jullie staan niet alleen. Je kan het. En iedereen antwoordt dan in koor: we zullen het doen, we zullen het doen. Of woorden van gelijke strekking. En dan gaan ze het veld op, om nu te doen wat ze met elkaar hebben afgesproken. Maar in dit gedeelte van Jozua gaat het niet om een pep talk. Wees sterk, houd moed. Maar het gaat om woorden die uitgesproken zijn door onze grote, sterke God. Er staat ook verder erbij: wees sterk en moedig, en dat is niet alles, want de Heere uw God zal met u zijn. Een belofte van de Heer aan Jozua. Ik zal met je zijn wanneer jij het volk van Israël, mijn volk, het land inleidt dat ik beloofd heb aan de voorvaders. Wat er ook gebeurt, God houdt zijn belofte. En Jozua krijgt ook duidelijke instructies. Er wordt ook aan hem gezegd: je hoeft niet te vrezen, want de Heere jouw God is met jou. Daarnaast had Jozua ook de wet ontvangen van Mozes. En er wordt ook tegen hem gezegd: houd je aan wat er staat in het woord van God. Wijk niet af van dat woord. Met andere woorden, voeg niets toe en neem ook niets af. Maar houd je aan wat er staat in dat woord. Het mag niet wijken uit je mond. Jozua had ook de opdracht om het door te geven aan het nageslacht. Gehoorzaamheid zien we hier dus nogmaals, zoals we dat eerder in de week ook gezien hadden. Geloofsvertrouwen, gehoorzaamheid. Doen wat opgedragen wordt. Niet omdat het een opdracht is, maar vanuit het geloof en vanuit die zekerheid dat wat gezegd wordt daadkrachtig is. Wanneer het in de praktijk erop aankomt, dan is het ook waar. Dan is het niet zo dat het loze woorden zijn, maar God zegt: ik zal met je zijn. Vrees niet, ik ben er. Jozua heeft als een leider zich gehouden aan deze belofte van de Heer. Hij stond op die belofte van de Heer en hij is voorspoedig geweest.
hij en alle andere mensen die met hem waren. Het woord dat tegen hem gezegd was, is niet een woord dat krachteloos is, maar het is een woord van kracht, een belofte die ook u en mij geldt tot vandaag. Wanneer de Heere iemand uitzendt om namens hem een opdracht uit te voeren, dan zorgt hij ook ervoor dat diegene alles wat hij of zij nodig heeft ook krijgt. Machtig is de naam van de Heer. Machtig is het woord van de Heer. We mogen op dat woord van de Heer vertrouwen. We mogen erop bouwen. We moeten gehoorzaam zijn en niet onze eigen weg opgaan. Ook wanneer u dit woord hoort vandaag, wanneer ik dit woord hoor vandaag, dan denk ik dat het goed is om ons af te vragen, wandel ik nog steeds zoals de Heer aan mij gezegd heeft? Ben ik gehoorzaam? Volg ik zijn stem? Wandel ik in de voetsporen van de Heer? Of denk ik de dingen te doen in eigen kracht? Om, net als Jozua, te kunnen staan in dat woord, te kunnen staan op die belofte van de Heer, hebben u en ik de Heilige Geest vandaag de dag nodig om ons de weg te wijzen, om ons te sterken, om ons moed in te spreken, om voor ons te bidden, om voor ons te pleiten bij de Heer. Ik weet niet waarvoor u staat vandaag in de komende dagen. En zo weet u ook niet waar ik voor sta. Wat het ook mag zijn, mogen deze woorden ons bemoedigen en kracht geven, dat wanneer God ons uitzendt, een taak geeft, wanneer hij iets beloofd heeft, dan houdt hij zich ook aan zijn belofte. Dan moeten wij, u en ik, gehoorzaam zijn in dat vertrouwen zijn en geloven dat God niemand, geen bidder laat staan. Wat hij beloofd heeft, doet hij ook. En onze God is niet veranderd. Hij is dezelfde God gebleven. En wanneer hij zegt dat het zal geschieden, dat hij u voorspoedig zal maken, dan zal hij dat ook doen. Mag deze boodschap van vanmorgen ons bemoedigen, ons helpen om in gehoorzaamheid te wandelen, om te blijven geloven en te vertrouwen in de sterke hand van God onze Vader, die ons nooit en te nimmer in de steek laat. Wees sterk en moedig, want de Heere uw God is met u, ook vandaag.

Dank u, Vader. We prijzen uw grote naam, dat u er altijd bent. U hebt ook gezegd, ik zal u nooit begeven en ik zal u nooit verlaten. Dank u wel, o Heere. Mogen deze woorden ingang vinden in ons hart. Mogen we ze ontvangen vandaag. En mogen we dat geloof van ons in daden, tot daden zetten, o Heere. Om te weten dat u een God bent die zijn woord houdt, die zijn woord bewaart. U bent geen God die liegen zal. U bent een God van trouw. U verandert nooit. Gaat uw gang in ons leven, neemt u over, leidt u ons, helpt u ons om in gehoorzaamheid aan u te leven. We brengen het volk van Suriname bij u. En we beleiden, o God en Vader, dat we niet altijd doen wat u willen. Dat we onze eigen gang willen gaan. Dat we niet uw woord gebruiken als basis, als fundament voor ons leven. En we zoeken het op allerlei andere plaatsen. En we denken, het zal dan lukken. En wanneer het niet goed gaat, o God en Vader, dan dwalen we rond. We weten niet welke weg we op moeten gaan. Vergeef ons, o Heere, en spreek ook vandaag weer tot ons. Leid ons, o zo verder, o Heere, op ons pad. Baant u voor ons, voor het volk van Suriname, de weg die we op moeten gaan. We brengen de leiders van dit land bij u. Allen die u met macht en gezag bekleed hebt. De president, de minister-president, de ministers, leden van het parlement. Mogen ze zich tot u wenden. Omdat u ook mag spreken. Zodat wij, het volk, een rustig en stil leven mogen leiden. We prijzen uw grote naam daarvoor. Halleluja. Amen. Geliefde broeders en zusters, ik bid u toe een hoopvolle dag. Mijn naam is Andrien Gilaert. Ik ben voorganger van de gemeente Combi aan de Grote Combiweg. Goedemorgen.

kip en groente, hiriheri met zoute vis en ei, sebiari moxalisi met grote kip erdoor, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst. En als add-on hebben wij zout vlees en of varkenstart. Gebakken vis met oma's speciale saus, sopropo, mix gerookte kip en zout vlees. En als groente hebben wij kousenband, tagoublad en boulanger. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esselin. Eethuis Esselin. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esselin. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi.

0: slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Gi ala yu blessing yang, yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
3: Thank you, cause you keep on blessing.

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5, vers 7. Mijn naam is Johan.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: Beininon.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
2: Zranazani. Na Skip. Na View.
3: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufosi.
4: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osobami, sweet osonasi, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, heriheri met zoute vis en ei, sebiari moxalesi met gerookte kip erdoor, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst. En als add-on hebben wij zout vlees en of varkenstart, gebakken vis met oma's speciale saus, sopropo mix gerookte kip en zout vlees. En als groente hebben wij kouseband, tagoublad en boulanger. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
3: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echt sweet tizzy fufosi.

Hallo Nicolas, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: Lehtis LFY:n. Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessing Manting. Welkom bij het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. Dit is onze eigen vrouwenprogramma en we danken de Heere ervoor. Ik ben uw gastvrouw, ik ben zuster Aruna en we zijn het komend half uurtje weer bij elkaar. Vertel het voort, zeg het aan anderen, het programma is begonnen en we hebben een hele gezegende en bemoedigende bijeenkomst. Ja, het is een bijeenkomst, hè? U en ik, we zijn bij elkaar. Nu, hoe gaat het verder met u? Hoe gaat het met uw geloof? Hoe gaat het met de dingen in het leven? De besluiten die je moet nemen? Hoe denk je erover na voordat je een stap onderneemt? Is het gaan vorderen? Doe je dingen bewuster? Was je al iemand die bewust is en zie je dat je toch weer weer een kleine overwinning hebt geboekt, want we zijn nooit tevreden, hè? Je kan bepaalde skills hebben en je doet bepaalde dingen, maar toch leg je die ladder steeds weer hoger. En ja, wij mensen zijn waarschijnlijk perfectionisten, omdat we zijn gemaakt in de gelijkenis van God. God kan alles goed. Hij is volmaakt. Wij zijn niet volmaakt, maar we streven altijd naar die volmaaktheid. Dat iets altijd helemaal perfect moet zijn. We weten allemaal wat het dieet inhoudt. Hè? Wanneer we willen diëten. Ik heb het over dieet houden om af te slanken. Om gewicht te verliezen. Dieet. Nou, je hebt verschillende manieren om te diëten. Je kan, jezelf verhongeren. Je eet veel minder. Maar dan kom je terug in die stroom, hè? Want dan ga je minder en minder eten. Of je gaat misschien direct, je bent vol vuur. En dan denk je van, ah, ik ga zo weinig eten en zo weinig eten. Dus dan zie je dat je na 2 weken, na een week soms al, hou je het niet vol en dan overeet je jezelf. Dan zit je alles te grijpen wat je maar kan, want je hele lichaam is eigenlijk ook al verslaafd aan bepaalde stoffen, zoals zoet, zoetzout en andere dingen die we dagelijks gebruiken zonder dat we het doorhebben. En dan zie je dat je gaat overeten. Het wordt dan te veel. En dan ben je teleurgesteld in jezelf. En je denkt, oh, ik kan het niet, enzovoort. Maar dat soort dieet is niet goed. Het beste dieet is dat je bewust gaat eten, gezond gaat eten. Je maag moet altijd gevuld zijn. En dat je oplet, waarmee is het gevuld? Dus dan is het goed om bakjes te maken. Om te kijken van, oké, wanneer heb ik een tussendoortje? Wanneer kreeg ik weer honger enzovoorts. Maar dat je dan oplet wat je zet. Want zodra je maag gevuld is, heb je dan geen behoefte meer om andere dingen te eten. Of dan moet je gewoon gierig zijn, hoor. Dat je elke keer weer wat lust. Of je hebt een heel gezonde eetlust, waarbij je toch wel wat lekkers weer naar binnen kan werken. Nou, het dieet dat waarvoor je kiest om dan altijd gezond te eten, om altijd wat te hebben, dat werkt echt het beste, hoor. Ik heb het zelf meegemaakt, daarom praat ik erover. Ik praat niet erover omdat ik het gelezen heb in boeken. Ik heb het natuurlijk gelezen, ik ben het nagegaan en op een gegeven moment heb ik het ook gedaan. En dan wat doe je? Je zet, ik ben gewend om 's morgens thuis te eten. Ik hou niet ervan om mijn eten mee te nemen in de auto en in de auto te eten, te ontbijten. Ik ontbijt aan tafel thuis, 's morgens, al is het 5:00 in de ochtend. Want als ik misschien 5:30 weg moet, dan eet ik 's morgens eerst. Maar veel mensen kunnen dat niet. Dus als je dat niet kan, dan moet je even nagaan hoe laat zou ik of ontbijt ik of kan ik ontbijten. Misschien kan je pas ontbijten wanneer je aan het werk zit. Wanneer je 7:00 begint, ga je misschien niet direct eten. Maar om 8:00 moet je wel een broodje hebben. Dan neem je dat mee. Dan neem je je broodje mee. Waarmee beleg je het? Toch? Ga geen hagelslag zetten. En een, chocopasta of noem maar op. En dan wil je gewicht verliezen. Nee, dat ga je niet doen. Dan ga je misschien een eitje bakken met olijfolie. Niet met een dikke boter. Met olijfolie. En dan zet je een slablaadje bij. Wat uitjes die je in azijn hebt laten trekken. Noem maar op. Dus echt like een gezond broodje. En dan ga je even na, wanneer wil ik een tussendoortje? Dan neem je wat fruit mee in een bakje. Het vergt hoor, het neemt tijd. Maar als je een doel voor ogen hebt, dan moet je je voorbereiden. Sommige dingen kan je in de nachtelijke uren doen, 's avonds. En dan zet je dingen in de ijskast, dan kan je ze gewoon meenemen. Maar voor andere etenswaren, sommige mensen koken ook vroeg 's morgens. Dus mocht je bijvoorbeeld zeggen van, ik kreeg 2:00 al honger, echt honger voor warm eten, dan ga je geen bami kopen of tillo, maar dan ga je je eigen eten eten. Wat jij hebt gekookt en wat je voor jezelf hebt gekookt. Want je kan misschien een pichel maken. Oh, dat vult hoor, dat vult heel erg. Pichel met een met ei of met kip of noem maar op, ik weet het niet. En de keukenprinsessen weten het heel goed. Dus je kijkt even wat je gaat. Niet elke dag pichel meenemen. Een ander keertje neem je een beetje rijst mee met meer groenten. Veel groenten en ook veel vezelrijke groentes. En dan eet je dat, weet je. Dus als je groente maar heel veel is, dan vult je maag zich. En dan wanneer je maag gevuld is, maar het is niet gevuld met dingen die dikmakend zijn, die energie opslaan, zoals zoet en vet vermijden, dan ga je merken dat je werkelijk afvalt. Dat je gewicht verliest en dat je je anders voelt ook. Je voelt je prettiger, je hebt meer energie, je hebt meer een zin om dingen te doen, omdat die energie die zich opslaat in je lichaam als vet, die maakt je zo lui, zo alsof je geen fut hebt en geen zin hebt om niets te doen. Dus dat is de manier om gewicht te verliezen als je op dieet wil gaan. En dan heb je ook een geestelijk dieet. Ja hoor, want we vullen onze ziel met zoveel dingen om ons heen. En in deze tijd waarin we zijn, je mag overal kijken op het net, dan zie je dat onze telefoons het grootste deel van ons leven nu in beslag nemen. En die zorgen dat wij dingen naar binnen krijgen die niet wenselijk zijn. Omdat je misschien soms naar iets kijkt dat een beetje leuk lijkt, maar het heeft altijd een addertje onder het gras. Omdat er scheldwoorden worden gebruikt, er worden verwensingen gebruikt, er worden beelden getoond die niet appropriate zijn. Ze zijn je moet eigenlijk niet naar ze kijken. En het gaat niet erom of je volwassen bent of niet hoor. Het gaat gewoon erom, die beelden daar zijn niet bestemd voor het daglicht, voor de ogen. Er zijn demonische dingen die nu gewoon worden getoond. En ook als je kijkt naar gala's van artiesten, dan zie je dat ze zich zodanig bovennatuurlijk willen kleden, dat het niet meer om de mode gaat. Het gaat gewoon om dat bovennatuurlijke in de kwade zin naar buiten te brengen. Letterlijke demonen, grote demonen. En al deze dingen die we zien en horen via social media, via het internet, via dingen die we naar we kijken, die we beluisteren. Sommige mensen zijn een fan van Magic Swap Puzzle. En dan zie je die foto's die van hun worden gemaakt. Dan word je jonger of je hebt een bepaald kledingstuk aan. En dat posten ze dan ook. En dan vind ik het zo jammer dat men dat speelt. Waarom? Omdat dat icoontje van die Magic Swap Puzzle is een heks. En die heks zit ook nog op een bezemsteel met een heksenmuts op haar hoofd. Kijk men daarna.

te maken heeft met wanneer je serveert in een duur restaurant of een plek waar er gegeten wordt. Maar dat pakje daar representeert dat je ook lichamelijk jezelf aanbiedt. Dus dat men jou kan huren. Nou, ik vond het wel jammer. Want wat je niet weet, liever ga je niet eraan. Je moet je vingers niet branden aan vuur. Dus die magic swap puzzel is helemaal niet goed. Verder heb je dus dan ook allerlei entertainments op je telefoon. We hebben de hele bekende YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Wat is die andere nog meer? Ik weet het niet meer. Wat al nog meer? Al deze dingen houden ons bezig. En dat is ook geestelijk voedsel. En je ziel, je geest, dat alles wordt gevuld. Je binnenste wordt gevuld, gevuld, gevuld. En je ziet, je krijgt nooit genoeg. Hè? Nooit, nooit, nooit krijg je genoeg. Je blijft maar. En het heet doomscrolling. Doom, hoor het woordje. You are doomed. Je bent vervloekt. Het is een doomscrolling. Dus let erop dat je vingers, want je handen, je moet weten wat je handen doen. Je handen moeten altijd zegenend bezig zijn naar de troon van God toe. En als je gaat doomscrollen, wil zeggen dat je iets doet met jezelf. En dat wat je met jezelf doet, doe je God aan. Want hij heeft jou gemaakt en hij heeft jou gered. En hij heeft die tempel waarin je nu bent, heeft hij met zijn bloed rein gewassen. Dus laten we ook op deze dingen letten. Dat we niet te veel tijd doorbrengen op de social media's. En dat we ook niet te veel tijd doorbrengen met internet. En dat we niet eens om ons heen kunnen kijken wat we zien en iets gaan doen waarbij we zien, wauw, dit is toch zo prachtig. Laat me even dit doen of dat afmaken. Zoveel mensen maken dingen niet af. Waarom? Omdat ze te veel tijd doorbrengen daar. Zoveel mensen wassen hun vaat niet. Omdat ze weer iets hebben moeten bekijken dat nodig was. En zoveel mensen hebben zoveel spijt dat ze iets niet hebben bereikt in die dag dat ze echt graag hadden willen doen. Omdat ze een paar uurtjes zijn gaan besteden aan doomscrollen. Nou, je kan ook op een geestelijk dieet gaan hoor. Je kan ook voor een maandje zeggen van, weet je wat, ik ga al deze apps even verwijderen uit mijn telefoon. En dan ga ik me bezighouden met de daadwerkelijke dingen van het leven. Ik laat WhatsApp. Want WhatsApp is nodig, vooral voor het werk. Ook om je mensen te bereiken. Ook om, noem maar op. En ik laat Google. Ik laat dat op mijn telefoon staan. Dan kan ik wat informatie zoeken op het net. En dan vooral adressen. Als je adressen moet zoeken. Als je iets wil weten, kan je hem ook via Google zoeken. Oh ja, Pinterest is ook een van ze. Die heel veel tijd in beslag neemt. Want we zien alleen maar mooie dingen daar. Oh, wauw. We zijn zo in beslag genomen door die prachtige dingen. Maar jij kan die prachtige dingen ook maken. Jij kan die prachtige dingen ook in elkaar zetten. Ik zag laatst een lieve zuster van mij op Facebook. En ze maakt kleren. En nu heeft ze een trouwjurk gemaakt met zoveel kralen. Weet je hoeveel tijd dat in beslag neemt? En deze lieve zuster, als zij de tijd zou doorbrengen achter de televisie of constant met de telefoon bezig zou zijn, dan zou ze dat niet bereiken. Maar ze heeft een pracht van een huwelijksjurk met zoveel kralen. Bijna wil ik opnieuw trouwen als ik naar de trouwjurk kijk. Dus jij kan het ook. Jij kan het ook. Jij kan ook iets doen dat de wereld kan bewonderen. Je hoeft niet naar anderen hun werk te blijven kijken zonder dat jij ook iets produceert. Want je handen zijn creatief. Je hersen is gevuld met creativiteit die jouw handen moeten uitvoeren. Dus ga het doen. Ga het doen. En draal niet, want de tijd is kort. Nou, ga op een geestelijk dieet. Mocht het zijn dat je heel veel moeite hebt om van die dingen af te blijven, verwijder ze even uit je telefoon. Geef jezelf een maandje. Misschien kan je ook vasten. Weet je, of diëten. Letterlijke dieet van voedsel. Dat samengaat met een geestelijk dieet. Waarbij je tijden dat je zou scrollen.

gaat bidden, je Bijbel gaat pakken en lezen en de Heere de ruimte geeft om tot je te praten. Ik geloof dat u een pracht van een maand zal hebben waarbij u niet terug gaat willen gaan. En als u dan daarna die dingen weer gaat installeren, gaat u anders ermee omgaan. Je gaat er zo anders mee omgaan dat wanneer je je weekly report gaat krijgen op je telefoon, dat je gaat zien van, ah, 1 hour less, 2 hours less than last week, 3 hours less than last week. En zo gaat het maar vooruit en vooruit en vooruit gaan. Totdat je ziet, oh ja, ze geven ook aan op welke app je het meest bezig bent geweest. En daar gaat welke gaan overblijven? Alleen WhatsApp en Google. Want je hebt jezelf dan gewend om dan te minder van die andere dingen te zien of te bekijken. Weet je wat ik zo erg vind van TikTok? Want die dingen die ze nu posten zo vreselijk. Wanneer iemand bijvoorbeeld een link voor je stuurt, dan kijk je ernaar en het is misschien iets goeds. Want soms stuurt mijn zoon iets voor me over iemand die huizen verhuurt. Maar hij vindt het grappig dat die man dus begint met Hindustaans praten en dan gaat hij Surinaams praten. Dus dan stuurde hij soms van die filmpjes. En de laatste die ik kreeg van hem was van meneer Roep Ram. Hij heeft een afdeling in Nederland geopend. En die meneer Roep Ram zelf was aanwezig. En een klant zei, is het meneer Roep Ram? Oh, ik zie u. Wauw, ik ben zo blij u te ontmoeten. Hij heeft een handdruk gegeven en zo. Dus dat had hij ook gestuurd. Maar dan wanneer je naar back gaat, als je terug wil gaan, dan komt er een ander filmpje op dat je niet eens wil zien. En dan soms heeft het scheldwoorden of het heeft dansende meisjes, jonge tieners die op een vieze manier dansen. Wat heb ik daaraan? Ik wil niet naar je achterste kijken. Dus dan ga je naar back en dan ga je weer naar back. Dan krijg je weer een ander filmpje. Dus hij gaat niet direct terug naar het begin. Je moet eigenlijk niet naar back gaan. Je moet dan gelijk, direct wegdrukken. En dat had ik dus niet door. Maar goed. Dat was het ten aanzien van ons dieet. Dan zal ik zeggen, ik geloof dat het heel mooi gaat zijn. Het gaat echt prachtig zijn. Na deze maand gaat u zelf zien wat er allemaal in u is veranderd. Nou, we hebben een music break en dan zijn we zo meteen terug met een klein onderwerpje voor vandaag.

0: Ik hoop dat u genoten hebt van het lied. Ja, we zijn in het programma Vrouw vandaag. U die er later bij bent gekomen. Dit is het programma Vrouw vandaag op Radio Shalom. En het onderwerp van vandaag is... doe alles met vertrouwen. Ja, we moeten dingen die we doen, doen in vertrouwen op God. Omdat God ons alles geeft om te doen. Maar we moeten niet die dingen doen en dat belangrijker beginnen te vinden dan de Heere zelf. En dat staat in Prediker. Prediker is een heel mooi boek om te lezen. En er staat in Prediker 6 over een kwaad dat hij gezien heeft, dat Prediker gezien heeft. Heeft Salomo Prediker niet geschreven? Een kwaad onder de zon en het komt veel voor onder de mensen. We zijn bij Prediker 6 en ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Ik zeg het zo'n beetje in mijn eigen woorden hoor. Dat een man aan wie God rijkdom, bezittingen en eer geeft, heeft voor zichzelf geen gebrek aan al wat hij verlangt. Maar God staat hem niet toe iets ervan te gebruiken. Dus je ziet, je kan rijkdom hebben en God laat je het niet gebruiken. Je ziet het ook om je heen. Soms heeft iemand zoveel rijkdom verworven en die persoon komt te overlijden. En de nabestaanden, die genieten ervan. Dus God laat het niet toe te gebruiken. Daarom moet je geen dingen willen hebben of willen bereiken zonder te vertrouwen op God. En op hem alleen, ook wanneer je het al hebt. Dat staat ook in psalmen, dat wanneer je eenmaal rijk bent geworden, dat je niet vergeet van waar je het hebt. Nu, het kan zo zijn dat je in je leven iets lijkt te bereiken, maar het komt maar niet. Dus, wanneer je dit stuk leest, 6, hoofdstuk 6 en hoofdstuk 9, je kan het gewoon doorlezen hoor, naar hoofdstuk 9 toe. En daar zie je dat je moet genieten van de gaven van God met blijdschap. Dus hoofdstuk 9 gaat over, God geeft je die gaven. En dat je moet genieten ervan met blijdschap. Dat je de Heer dankt, oh dank u Heer, elke keer weer. Over wie ben ik dat u naar me omkijkt, oh dank u Heer. Altijd met dankzegging en blijdschap. Maar het kan ook zijn dat je iets... lijkt te bereiken, maar het komt maar niet. Het komt maar niet. En elke keer lijkt het alsof je het kan grijpen en het glipt uit je hand. Dat is de vijand. De vijand die jou, het plan dat God in jouw leven heeft, in zijn vieze klauwen heeft gegrepen, door wat dan ook. Ik weet niet wat de oorzaak, er zijn zoveel oorzaken waarover ik nu niet wil praten, omdat het zoveel tijd neemt. Maar wat de oorzaak ook is, hij houdt het in een greep. Maar weet dat wanneer God een plan in je leven heeft, dat het een plan is met vuur en met kracht. En de vijand kan het niet vasthouden. Dus wanneer je dit stuk leest en je ziet van, hey, er zijn dingen die God geeft, als je in hoofdstuk 8 leest. God geeft dingen aan goeden en slechten. Datzelfde goed krijgt iemand die niet gelooft in Jezus. Mensen die niet eens met de Heere bezig zijn. Sommige mensen zijn gewoon mensen die gewoon leven en uit eigen kracht dingen doen. Maar hetzelfde bereiken ze. Maar jij die in Christus bent, met de Heere ga je kloeke daden doen. Dan zie je dat God het voor jou bestemd heeft. Maar je moet zien dat de vijand zijn klauwen heeft gezet om jou goed heen. Om datgene dat God voor jou klaar heeft. En hij moet het loslaten. Hij moet het loslaten. Hij moet wat God voor jou in je leven heeft gezet loslaten. En dus ga je datgene wat je doet... in een geloof, je gaat het in geloof doen, je gaat het in overtuiging doen, je gaat niet twijfelen, dan God geeft je terug, hij neemt het, het is gelokt in zijn handen, God unlockt het, hij breekt dat slot open en dat plan laat hij in jouw hart belanden. En daarmee kan je God prijzen, groot maken door te doen wat je moet doen. En het staat er ook in hoofdstuk 9 vanaf vers 7. Staat er ook van ga uw weg. Eet uw brood met blijdschap. Drink uw wijn met een vrolijk hart. Want God schept al behagen in uw werken. Hij schept behagen in uw werken die van hem komen. Laat uw kleding te alle tijden wit zijn. Dat wil zeggen, wees zonder zonde, leef heilig. En op uw hoofd geen olie ontbreken. Dus zijn zalving op jou mag niet verdwijnen. Het moet daar blijven. Geniet van het leven met de vrouw die u lief hebt. Of de man die u lief hebt. Al de dagen van uw vluchtige leven. Ons leven is kort. Die hij u heeft gegeven onder de zon. Al uw vluchtige dagen. Want dit is uw deel en in het leven. En bij uw zoeken waarmee u zoekt onder de zon. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe het naar uw vermogen. Want er is geen werk en geen overleg en geen kennis of wijsheid in het graf waar u naartoe gaat. Dus wat je moet doen, doe het. En als je ziet dat je iets moet doen en het lijkt te ontglippen, ga er tegen bidden. Zeg de vijand dat hij het moet loslaten en vraag de Heer om het in je hart te brengen. Zodat je met kracht van Gods geest kan doen wat je moet doen. En dan heb je ook dat laatste gedeelte. Dat je kan lezen in, Prediker 12, vers 9 tot 14. Waartoe wij geroepen zijn. Wat de taak van de mens is tegenover God. Omdat God elke daad die je doet in het gericht gaat brengen. Alles wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. Dus vertrouw op de Heere. Bid niet gewoon, maar bid tegen de werken van de vijand die jouw toekomst op slot wil zetten. God gaat dat slot breken en jouw toekomst in je hart brengen. En jij gaat hem loven. Ja, dat was het voor vandaag, voor het programma Vrouw Vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Blessie!
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Hey yo, dan heb je een kleine ding combinatie. Moe aan het eigen dat kunnen als hoop in haar libi. Je kan Jezus Christus daar omindri. Jezus Christus en libi. Alla zijn doe. Dat ik maar schrijf niet aan die. Nu zijn we ook zo'n dag. Want kijk idee.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: The nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
2: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
1: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
2: Serieus? Dat is ideaal.
1: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
2: Ja man! Een one-stop shop.
3: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani. Save and enjoy.
4: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufosi.
5: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osobami, sweet osonasi, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, heriheri met zoute vis en ei, sebiari moxalesi met gerookte kip erdoor, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst. En als add-on hebben wij zout vlees en of varkenstart, gebakken vis met oma's speciale saus, sopropo mix gerookte kip en zout vlees. En als groente hebben wij kouseband, tagoublad en boulanger. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
4: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Osso. Nanga a echt sweet tizzy voor fossi.
6: Radio Shalom, je nationale gospelzender. Ayus de vitamine gasiking, sili anga yeye. Radio Shalom, 90.5 FM. A true inspiration.

0: Welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Romeinen 8:28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn, want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoon. Dat hij de eerstgeborene zou zijn onder de vele broeders, en dat hij, en die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook. Daarom ben je tot bekering. En die hij gerechtvaardigd heeft, en deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Daarom ben je tot bekering gekomen. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook. Dus er is een heerlijkheid die op jou wacht. Niet alleen Jezus is verheerlijk. Jezus heeft gezegd, de heerlijkheid die u mij gegeven hebt, heb ik aan hun gegeven. Met andere woorden, in die vergadering heeft God jou al gezien, want hij heeft jou tevoren bestemd. Hij heeft je geroepen, hij heeft je gerechtvaardigd. Maar hij heeft ook gezien dat er een dag zou zijn dat je onberispelijk en heilig zal wandelen in glorie, in heerlijkheid. Amen. En die heerlijkheid zal maken dat de tegenwoordigheid van God met je is. En als de tegenwoordigheid van God met je is, dan gaat die heerlijkheid zich gaan vertalen in een natuurlijke. Genesis 39 vers 2. De Heere was met Jozef, zodat hij voorspoedig werd. Zie je? Genesis 39 2. Die heerlijkheid, die tegenwoordigheid van God, die glorie. En die glorie wordt vertaald met Gods tegenwoordigheid. En als Gods tegenwoordigheid met je is, zegt de Bijbel, en Jozef is een voorbeeld, dat je voorspoedig zal zijn. Voorspoedig. En niet alleen dat je voorspoedig bent, maar dat men, vers 3, de heerlijkheid ook zal zien. Toen zijn Heer zag dat de Heer met hem was, en dat de Heer alles wat hij ondernam onder zijn hand deed gelukken. Waarom? Vanwege die heerlijkheid. Want Jozef zijn genegenheid en mocht hem bedienen. En hij stelde hem aan over zijn huis. En alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. Die glorie van God maakt dat mensen God kunnen zien in jou. En Jezus gaat een stapje verder. Hij zegt niet alleen dat ze het zien. Hij zegt, je kan ook opereren in die goddelijke kracht. We komen misschien waarschijnlijk niet eens daar. Hij zegt, de werken die ik doe, zult gij ook doen. En grotere werken. Dus wat ik probeer te onderwijzen deze dagen is dat u gaat beseffen dat God voor de grondlegging der wereld een plan heeft met u. Kijk naar Matteüs 25:34. Daar zie je duidelijk dat God weet dat hij zijn kinderen zullen komen op de plaats. Matteüs 25:34. En dat al die kinderen die hij voorbestemd heeft, geroepen heeft, dat ze een moment zullen staan voor zijn troon. En hoor wat hij zei, dan zal de koning tot hen aan zijn rechter gaan zeggen, komt gij gezegende mijn vader, beërf het koninkrijk dat u bereid is, wanneer? Voor de grondlegging der wereld. Ga naar 35. Ga naar 35. Want ik heb honger geleden, zie je die goede werken. En gij hebt mij eten gegeven. Ik heb dorst gegeven, zie je die goede werken. En gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest, zie je die goede werken. En gij hebt mij gehuisvest. En dat naakt, en gij hebt mij gekleed. Ziek, en gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest, en gij zijt tot mij gekomen. Laat me hier blijven even. Onthoud in je achterhoofd dat God gezegd heeft, hij heeft ons gemaakt tot zijn maaksel. Want zijn maaksel zijn wij. Om te wandelen in de goede werken die God tevoren bereid heeft. Met andere woorden, God gaat een rechtvaardig volk hebben die gaat omzien naar de weduwe. Omzien naar de naakte. Omzien naar de mensen. Die mensen in de wereld kunnen dat niet. Ze zijn zelfzuchtig. Ze vallen niet onder de categorie van geestvervulde mensen. Ze hebben die liefde niet, ze hebben die vriendelijkheid niet, ze hebben die langmoedigheid niet, ze hebben niet de ingrediënten van die goddelijke natuur. Maar God gaat een volk hebben die zal komen op de plaats en die compassion, Matthäus praat daarover, die passie en die liefde voor de mens zal hebben. Let wel, ik heb u gezegd, herhaling is de moeder der wijze. Want door genade bent u gehouden en dat is niet door uzelf. Efeze 2:8, het is een gave Gods. Een gave Gods. God heeft u gegeven het woord genade. En in het woord genade zit charisma. Charisma. Maar in het woord charisma zit ook een spirituele autoriteit die God u gegeven heeft vanwege zijn Heilige Geest. Waardoor je in staat bent anderen te inspireren. Waardoor je in staat bent te wandelen. In een autoriteit en de zekerheid om goede werken te doen voor God. De Bijbel leert ons dat geloof zonder werken dood is. Hij zegt, zo, je moet zien als iemand die geen werken heeft, is als een lichaam zonder geest. Met andere woorden, als je christen bent en je doet niet wat God je vraagt, snijdt hij je af. Want dan behoor je niet tot zijn ranken. Johannes 15. Ga daar. Ik ben de ware wijnstok. Vers 1. En gij en mijn vader is de landman. Ja, elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij op dat zij meer vrucht. In die vergadering voor de grondlegging der wereld wist God al welke rang niet zal passen. En de Bijbel zegt, neemt hij weg en elke die wel vrucht draagt, snoeit hij. Daarom hebben we zoveel problemen. Want God probeert onze karakter te polijsten, zodat wij kunnen komen op die plaats zoals Jezus was. Om salving het best tot uiting te laten komen, leert men in het natuurlijke dat men om olie te krijgen, dat men alles moet persen. Totdat in niets olijf moet men persen, totdat alleen maar olie overblijft. En dat doet God met ons. Hoe meer God wil hebben dat we op hem luisteren, hoe meer gaat God ons breken. De Bijbel noemt dat, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Maar het gaat nog door. Het blijft niet alleen. Hij zegt, gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij gelijk ik in u. Met andere woorden, God woont in ons. Christus woont in ons. Trouwens, alles zegt ons dat we in Christus moeten zijn. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Maar dan gaat hij verder, want hij praat hier tot mensen. Hij zegt, wie in mij niet blijft, is buiten geworpen als de rank, en is verdorren en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. We praten over de dag des oordeels. De mensen die niet begrijpen. Daarom zegt Jezus ook, niet aan ieder die zegt, heren, heren. Betekent het dat je kind van God bent? Hij zegt, velen zullen komen te die dag en zeggen. Omdat er is een vergadering geweest en God wist precies wie zou blijven en wie niet zou blijven. Dus we moeten komen op de plaats om te beseffen dat er ook een grondlegging wordt betreffende het reddingsplan van God. Het reddingsplan van de mensheid die de erfenis van het koninkrijk door de geloof, de erfenis van het koninkrijk door de geloof, de overwinning van de duivel en zijn leger, de gehele eindtijd. Alles door Christus is ook voor de grondlegging der wereld beslist. 1 Petrus 1 vers 20 praat daarover. Hij zegt, hij was van tevoren gekend voor de grondlegging der wereld. Doch is bij het einde der tijden geopenbaard. Ter wille van wie? Van u. Hey, Assan is vallen. Wanneer Jezus komt op aarde voor de mensheid, dan zingt men. Een ere zij God. In de hoge vrede op aarde. Voor des mensen welbehagen. Hij zou komen als een gave. Iedereen die daarna tot bekering is gekomen, is bedoeld om net zoals Christus een gave was voor de mensheid, ook een gave te zijn voor de mensheid. Wat zegt de Bijbel in Mattheüs 5, 13? Ga met mij daar. Na vandaag hebt u geen verontschuldiging. Ik wil niet werken voor God, ik weet niet wat ik moet doen. Nonsens. God heeft je genoeg gegeven, Matthäus 5:13. Genoeg potentie, genoeg kracht. Jezus zegt dat gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout zijn kracht verliest, net als die rang waarmee zal hij gezouten worden, het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door mensen vertreden te worden. Net als die rang die verbrand wordt. Maar dan gaat hij nog verder. Hij zegt, gij zijt het licht der wereld. Het stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. En ook doe je hem niet als een

gezien. En uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Waarom? You're a gift. You're a gift from God. En in, als een gift van God heb je in u potentie. En ik heb een beetje daarover gesproken. Potentie is iets dat zich nog niet gemanifesteerd heeft, maar wel in je zit. Dat heeft zich nog niet gemanifesteerd, maar zit wel in jou. Het is een talent, het is een gave. Het is iets dat je nog niet gedaan hebt, maar het zit wel in jou. Het is net als een manje. Ik ga je manjepit tonen. En als ik het gooi voor je en je gooit het weg. Je gooit het toevallig op het erf van buurvrouw. Dan zal je zien dat die manjepit straks een zegen is voor buurvrouw. En dat je ook actie buurvrouw, je gaat toe manjen naar mannen. Je bent ook kogwaartie. Want je zag de waarde niet. Als dan heb ik me praxeerd, toch de man zei, bang de vrouw weer. Dan laat het haar vrouw kon span. Sugar baby, en wakka zo, en sani zo. Dan maar dacht, maar ik was toch je eerste vriend. Duh. Je zag mijn waarde niet. Jim zag het wel. Begrijp je? Nakwans man, hij zei, tak, je bent waardevol in de ogen van God. Voor de grondlegging, prikikas matthias, maar voor de grondlegging der wereld. Heeft God bepaald dat je heilig en waarachtig zal zijn voor hem. Maar jum, doe je best. Tegas, maar jum, doe je best. A plan de drape. Tegas, maar prikikas, maar tak a plan de drape. God en make hem bekend idee. Maar jum, doe je best. Voor wakka in de blessief God. Amen. Als u dat gelooft, geef de Heer een daverend applaus. Wanneer we kijken naar het plan van God, het verlossingsplan, dat zien we ook, en dat zien we in onze volgende slide, dat de tekst daar zegt, en allen die op aarde wonen zullen het beest aanbidden, ieder wiens naam niet geschreven in het boek van het lam, in het boek des levens van het lam, dat geslacht is wanneer? Wanneer is het lam geslacht? Ik hoor u niet. Het lam dat geslacht is sedert de grondlegging. Daarom weet je wanneer het lam geslacht is? Wanneer is het geslacht? In de vergadering. Maar Jezus moest nog komen om letterlijk geslacht te worden. Begrijp je? Dus als Jezus zelf in de vergadering zag, zelf beslist heeft. En daarom is dit heel belangrijk dat u dit gaat volgen. En later wat gepland had, wat hij reeds gezien had, moest gaan beleven in die natuurlijke wereld. Jezus zag, daar, Vader, indien mogelijk, neem deze beker van mij af. Vader, indien mogelijk, neem deze beker van mij af, maar niet mijn wil, maar uw wil. Omdat hij daar al gezien had wat er zou gebeuren. Mensen kijken alleen naar dat moment. Maar je moet ook kijken naar wat er gebeurt daarna. En Jezus is doorgegaan, want Jezus zag u en ik. Hij wist dat als hij door zou gaan, zou hij in staat zijn om ons te helpen. Hebreeën 10 vers 5 praat daarover. Of laten we vanaf... die 10 vers 5 is goed. Daarop zegt hij, Hebreeën 10 vers 5. Bij zijn komst in de wereld. Slachtoffer en offer heb jij niet gewild. Maar jij hebt mij, lees met mij. In brandoffers, lees het met mij. En zondoffers heb jij geen behagen gehad. Wel behagen. Toen zeide ik, hier ben ik. En lees wat er verder is. In de boekrol staat van mij geschreven om uw wil, o God, te doen. Wanneer is het geschreven? Daar, hier. In deze vergadering. David heeft het later wel geschreven in de psalm. We gaan die psalm zo meteen. Maar het is hier bepaald. Alles wat u moet meemaken, alles.

0: wat u door zal staan, heeft men al gezien en is ook bepaald. Maar God weet dat wie u ook bent, wie is die vader today? Wie u ook bent, als je het niet meer zit, vader. In die vergadering heeft God genoeg potentie en kracht in je gelegd dat je kan opstaan. Daarom zegt de Bijbel, de rechtvaardige valt 7 keer en staat telkens weer op. Waarom? Niet door kracht of geweld, maar door zijn geest. Als je dit soort dingen begint te begrijpen, hoef je niet te zondigen. Hoef je niet defeat te leven. Je kan in overwinning, want Isabi, Biggie Boto Kanto, maar schrijf je bij dat modete. Amen. Wat er ook gebeurt, in benauwdheid en druk, wat er ook gebeurt, je zal het overleven. Voor de mensen die van referentietaak houden, Psalm 40 vers 7. Zie hetzelfde. Maar er is een beetje ander. Laat dus het lezen. En daar staat in slachtoffer en spijsoffer heb jij geen behagen gehad. Gij hebt mij geopende ogen, oren gegeven. Brandoffer en zonderoffer heb jij niet gevraagd. Ga door. Toen zei hij, zie ik kom in de boekrol. Is er over mij geschreven. Ga door. Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. Amen. Amen. Er stond geschreven. Wanneer we nu kijken naar de grondlegging, dus we hebben gekeken naar de grondlegging, de mens betreffende grondlegging, het verlossingsplan betreffende en nu naar de grondlegging, de wereld betreffende, dan zien we dat de hele werking van de wereld, van naties, culturen, samenleven, oorlogen, verleden, heden en toekomst, alles is bij God bekendgemaakt. Alles. En dan houden ze aan Ipsa. Omdat ook deze geheimenissen voor de grond liggen bij der wereld, door God bepaald waren en vastgelegd worden. Laten we gaan naar die droom van Nebukadnezar. Dan zie je duidelijk dat alles aan Ipsa. En Trump heeft bepaald of, begrijp je? Ik wil je alleen maar tonen, met alle respect naar die presidenten. Maar ik wil je alleen tonen dat God allang bepaald had hoe de dingen zouden zijn. Ja toch? Nebukadnezar, Daniel 2. Vers, laten we vanaf 19 nemen. Je kent het verhaal. Nebukadnezar krijgt een droom die hij niet kan vertalen. En hij wil iedereen doodmaken. Maar hij wil niemand vertellen wat hij gedroomd heeft. Hij heeft gezegd, niemand komt me leugens van. Als jullie werkelijk geweldig zijn, dan verteer me samen dringen. Ja, dat is onmogelijk. Lees samen met mij. Maar Daniel, God heeft hem de geheimenissen van wat er zou gebeuren in deze tijd bekendgemaakt. 1, 2, 3. Toen werd de verborgenheid aan Daniel in een nachtgezicht geopenbaard. Daarop loofde Daniel de God des hemels. Daniel hief aan en zeide, geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid. Want hem behoort toe de wijsheid en de kracht. Hij toch verandert tijden en stonden. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is en licht woont bij hem. Geweldig. U, o God, mijn vader, loof en roem ik, omdat gij mijn wijsheid en kracht verleend hebt. En mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van u gesmeekt hebben, daar gij ons immer de zaak des konings hebt bekendgemaakt. 24. Daarover ging Daniel naar Arioch, aan wie de koning had opgedragen de wijze van Babel ter dood te brengen. Hij ging en sprak aldus tot hem, breng de wijze van de Babel niet ter dood. Leid mij tot de koning en ik zal de koning de uitlegging der te kennen geven. Mensen, u bent moe op te lezen. Wanneer u leest, gaat u openbaringen zien in het woord. Kook weer door. Toen bracht, laat maar je horen, Arioch, Daniel, interhaast. En zeide aldus tot hem, ik heb een man gevonden onder de ballingen van Juda, die de koning de uitlegging kan bekendmaken. De koning richt het woord dat Daniel, wiens naam was Belteshazzar. Zijt gij in staat mij de droom die ik gezien heb met zijn uitlegging bekend te maken. Daniel gaf de koning ten antwoord: de verborgenheden waarnaar de koning vraagt kunnen geen wijzen, bezweerden, geleerden of waarzeggen de koning te kennen geven. 28. Maar is er God in de hemel? Hij die verborgenheden openbaart. Hij heeft de koning Nebukadnezar bekendmaakt wat in de toekomende dagen geschieden zal. Uw droom en de gezichten die op uw legersteden voor uw ogen kwamen, waren deze. Bij uw koning rezen terwijl gij op uw legersteden laag gedachten op over wat er na deze geschieden zou. En hij die verborgenheden openbaart, heeft u bekendgemaakt wat er geschieden zal. Mij nu is deze verborgenheid geopenbaard. Niet door een wijsheid die ik zou bezitten boven alle levenden, maar omdat de uitlegging de koning bekend zou worden gemaakt en dat gij de gedachten van uw hart zou kennen. Gij, o koning, had een gezicht. En zie, lees, er was een groot beeld. Dit beeld was hoog en de glans ervan was buitengewoon. Het stond voor u en de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van gedegen goud. Zijn borst en armen waren van zilver. Zijn buik en lendenen van koper. Zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. Terwijl gij bleef toezien, raakte zijn zander toedoen van mensenhanden een steen los die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde. Toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld. En zij werden gelijk kaf op een dorvloer in de zomer en de wind voerden ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was. Maar dat de steen die het beeld getroffen werd tot een grote berg die de gehele aarde vulde. 36. Dit is de droom. En de uitleg daarvan zullen wij de koning zeggen. Gij, o koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap mag sterken en eer geschonken heeft. Ja, in wiens hand hij de mensenkinderen waar zij ook wonen, de dieren des velds en de gevolgen des hemels heeft gegeven. En die hij tot heersen over die alle heeft gemaakt. Gij zijt dat gouden hoofd. Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan geringer dan het uwe. En weer een ander derde koninkrijk van koper dat heersen zal over de gehele aarde. En een vierde koning zal hard zijn als ijzer, juist zoals ijzer alles verbrijzelen en vermorzelen. En gelijk dat verguizen zal die dit alles verbrijzelen en verguizelen. En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt, deels van potterbakkersleem en deels van ijzer, betekent dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal. Wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt, ijzer gemengd met kleiachtig leem. En de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem, ten dele zal dat koninkrijk hard zijn en ten dele zal het broos zijn. Dat is de Europese Unie, Rome. Dat gij gezien hebt, ijzer vermengd met krachtig kleiachtig leem betekent, zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, met elkander geen samenhangend deel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Europese Unie. Maar in die dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten. En dat is dit koninkrijk waarin u en ik zijn. Dat in eeuwigheid niet zal te gronden te gaan. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koningen verbrijzen en daaraan een einde maken. Maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Dat is het koninkrijk der hemelen. Dat zijn wij. Voor de grondlegging der wereld vastbesloten in die vergadering. En God heeft het ergens in de ik weet niet als het de vijfde of de zesde eeuw. Nee, ergens voor Christus bekendgemaakt. Want dit was voor Christus. Aan Nebukadnezar. En er is een hele mooie tekst die ik met u wil lezen. Wie is mijn misalassani? Ga met mij naar Efeze. Hele mooie tekst. 1, vers 3. Laten we het samen lezen. Die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons in hem uitverkoren. Wanneer? Voor de grondlegging der wereld. Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Ga door, we lezen helemaal. In liefde heeft hij ons tevoren, wanneer? Tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn. Tot lof van de heerlijkheid zij de genade waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. 7. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen naar de rijkdom zijner genade. Ga door. Welke hij ons hoe overvloedig heeft bewezen. In hoeveel verstand? In alle wijsheid en verstand. Ga door. Door ons heimenis van zijn wil te doen kennen. In overstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen. Lidrap in een vergadering. In om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat op de hemel en op aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. In hem, in wie wij ook erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij wanneer tevoren bestemd waren, krachtens wanneer het voornemen van hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil. Ga door. Opdat wij... wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. 13. In hem zijt gij ook, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudens hebt gehoord. In hem zijt gij toen gij geloven werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte. 14. Die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat hij zich verworven heeft, tot lof van zijn heerlijkheid. 15. Daarom houd ik ook gehoord hebben van uw geloof in de Heere Jezus en van uw liefde tot al de heiligen. Ga door, niet op de Heer te danken, uw gedenkende bij mijn gebeden. Dus wanneer we dit soort dingen lezen, is goed. Nee, laat me toch lezen. Ga naar 3. 3. Neem vers 8. 3:8. Efeze 3:8. Ja. Met mij. Paulus zegt: mij, de verreweg, de geringste van alle heilen, is deze genade te burger vallen aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. 9. En het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. 10. Opdat, lees dit, want daar gaat het om. Opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelsgewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. 11. Naar het eeuwig voornemen dat hij in Christus Jezus onze Heer heeft uitgevoerd.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions, your vision is our execution.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, wil Libië maar toch, mijn vier solassie. Hé, hey, dit is Emmanuel's visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 1 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Beste luisteraars, graag uw aandacht voor dit bericht. Vanwege omstandigheden komt het programma The Happy Hours voor vandaag te vervallen. Wij verontschuldigen ons voor dit ongerief en zijn morgen weer bij u met een nieuwe editie van The Happy Hours. Bedankt voor uw begrip, veel luisterplezier op de radio en God zegen.

beste luisteraars, graag uw aandacht voor dit bericht. Vanwege omstandigheden komt het programma The Happy Hours voor vandaag te vervallen. Wij verontschuldigen ons voor dit ongerief en zijn morgen weer bij u met een nieuwe editie van The Happy Hours. Bedankt voor uw begrip, veel luisterplezier op de radio en God zegen.

0: blessing.
1: Beste luisteraars, graag uw aandacht voor dit bericht. Vanwege omstandigheden komt het programma The Happy Hours voor vandaag te vervallen. Wij verontschuldigen ons voor dit ongerief en zijn morgen weer bij u met een nieuwe editie van The Happy Hours. Bedankt voor uw begrip, veel luisterplezier op de radio en God zegen.

Beste luisteraars, graag uw aandacht voor dit bericht. Vanwege omstandigheden komt het programma The Happy Hours voor vandaag te vervallen. Wij verontschuldigen ons voor dit ongerief en zijn morgen weer bij u met een nieuwe editie van The Happy Hours. Bedankt voor uw begrip, veel luisterplezier op de radio en God zegen.

Beste luisteraars, graag uw aandacht voor dit bericht. Vanwege omstandigheden komt het programma The Happy Hours voor vandaag te vervallen. Wij verontschuldigen ons voor dit ongerief en zijn morgen weer bij u met een nieuwe editie van The Happy Hours. Bedankt voor uw begrip, veel luisterplezier op de radio en God zegen.

van een god, geef me kracht, geef me licht, geef me macht om te staan op de plaats waar u mij heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn en de bussen niet omhoog in uw glorie. Bij hen gaan ze vissen, ik wil zijn waar u bent. Iedereen die me kent, een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet, ik wil heilig zijn. En ik weet het is niet makkelijk, maar gisteren, vandaag, God blijft onveranderlijk.

0: Dus 2 uur.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: For you've not given us a spirit of fear, but a spirit of love, power, so mine.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.
3: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
4: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
3: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
4: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
3: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.

0: Scheinin on. Shup, shup, tururutu. Connected à la cellule.
1: Internetten, was bellen. Mobieldata en mobiel bellen.
0: Connected à la cellule.
1: Connected na Osso, affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected na Broco, met 10 uur businesspakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
0: Connected à la cellule. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Telesuur keeping us in touch.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
3: Zranazani. Naskip.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Ik doe een Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: is Inspiration FM.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.

met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score! Jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord, Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Wel, ik ben super blij dat jullie weer luisteren. En ik weet dat jullie willen weten wat er verder gaat gebeuren. Wel, laten we eerst bidden. Koning, Heere, God, Jehovah, Yahweh, aan u geven wij alle eer en alle glorie. Want u houdt van ons en u heeft ons deze mooie dag gegeven. Ga uw gang en laten wij luisteren, o Koning Heere, naar wat u ons wil vertellen. In Jezus' wonderbare naam. Lieve Happy Kids, ons thema van deze week is: wees niet hoogmoedig, maar nederig. En wie kan me vertellen welke tekst hoort bij deze week? En waaruit, uit welke Bijbel, welk Bijbelboek het gehaald is? Ik weet zeker dat jullie het al kennen. Maar ik ga het nog eens zeggen. Jacobus 4 vers 6. God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Basisbijbel zegt: God is tegen de trotse mensen, maar hij is goed voor de mensen die hem willen gehoorzamen. Lieve Happy Kids, we gaan meteen met de deur in huis vallen. Dat is een spreekwoord hoor. Wat betekent, we gaan direct beginnen. We gaan direct beginnen. We weten dat de Heere God instructies had gegeven aan Joshua. Hij had tegen Joshua gezegd: Joshua, luister. Morgenochtend moet je iedereen van het volk Israël hier laten komen op deze plek. Want ik ga je vertellen wie die persoon is die dat ding heeft gestolen. Ik heb jullie gezegd, niemand mag iets nemen. Niemand mag iets stelen. Maar iemand heeft dat toch gedaan. De volgende ochtend kwamen alle stammen, alle geslachten, alle families, alle mannen, alle vrouwen, alle kinderen kwamen op de plek die Joshua had aangewezen. De Heere zei dat hij zelf zou wezen wie die persoon was. Zo, er waren verschillende stammen. En hij begon. De Heere zegt: stam van Juda, treed naar voren. En iedereen die behoorde bij de stam van Juda, die moest naar voren komen. Alle mannen, alle kinderen, iedereen. En die andere stammen, je weet toch wanneer je papa iedereen zo in een rij heeft gezet. En hij zegt: ik ga een paar mensen naar voren roepen. En uit die mensen ga ik eentje straf geven. En dan noemt hij bijvoorbeeld twee namen. En jij bent achterin en heeft jouw naam niet genoemd. En je denkt: boy, misief, ik ga geen straf krijgen. Precies zo. De stam van Juda werd naar voren geroepen door God. En hij zei: oké, nu het geslacht van de Sargieten treedt naar voren. Oh, die stam van Juda, die bestond uit verschillende geslachten. En stel voor, er waren drie geslachten. En hij noemde eentje, en dat waren de Sargieten. Die moesten naar voren komen. En die kwamen naar voren. Oké, het wordt steeds spannender. En want we komen steeds dichter bij de persoon die dat ding heeft gestolen. Wie wil weten wie het is? Het wordt steeds spannender. Oké. Uit het geslacht van de Sargieten kom naar voren de familie Zabdi. De familie Zabdi kwam naar voren. En nu, dat was niet zo'n grote familie meer. Dus je kon al zien van: hey, deze mensen, mijn goeds, man voor de fire. What's my fire? En de familie trad naar voren. En nu gaat de Heere God de schuldige aanwijzen. Hij zei: Argan, de zoon van Karmi, zoon van Zabdi, de zoon van Serach uit de stam Juda,
Kom naar voren. Zo. Zo. Nu is duidelijk wie de schuldige was. Wie had gestolen en iets had genomen terwijl de Heer had gezegd je niet te nemen. Dus maak je een voorstelling. Doe alsof jij argan bent. Jij bent de schuldige. Hoe zou je je voelen? Wat denk je dat in argan omging? Boy, als ik het was, mijn hart zou tekeer gaan. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Misschien zou ik zelf huilen en vallen op mijn knieën en rollen in het zand. Uit spijt. Zo zou ik me voelen. Want die straf, weet je nog welke straf hij zou krijgen? Hij zou verbrand worden. Is een zware straf. En Joshua nam het woord. Joshua zei, argan. Geef eer aan God. Vertel hem eerlijk wat je verkeerd hebt gedaan. Belij je zonde. We horen zo vaak wanneer er gepredikt wordt. Belij je zonde. Keer je van de zonde. Kom en vertel de Heer wat je verkeerd hebt gedaan. En vraag om vergiffenis. Dat horen we altijd, hè? En Joshua zei dat tegen Argan. Argan zei, ja, ik ben het die gezondigd heeft tegen de Heer, de God van Israël. Toen we hadden gewonnen die dag, oh mijn gunst hoor, zag ik zo'n mooie mantel. Het was die mantel van Sinear. Ik zag goud, ik zag zilver. En ik ga eerlijk zeggen, ik heb 200 sikkelen zilver genomen. En ik heb een staaf goud genomen van 50 sikkelen gewicht. Dus die staaf woog 50. Ik weet niet hoeveel 50 sikkelen is, maar ik denk dat het zwaar zal zijn. En boy, weet je wat je kan doen met zoveel goud? Happy kids, je kan zoveel gouden sieraden maken. Je kan voor je kinderen, je kan voor je mama, je kan voor je papa maken. Je kan voor je hele familie maken. En Argan had zoveel goud en zoveel zilver genomen. Uit gierigheid. Uit hebzucht. De Heer had hem gezegd, inomag tekkie. En hij had toch genomen. En hij had ze bewaard in zijn tent. Hij had een gat gegraven en hij had het gezet in de grond. En Joshua keek. Weet je nog toen die mensen plunderden in de stad? In Paramaribo, toen ze waren gaan protesteren, dat zijn ze gaan plunderen. En ze zijn laptops gaan stelen, ze zijn bromfietsen gaan stelen en kleren en alles hebben ze gestolen. Stel je nou eens voor, Happy Kids, je was ook in de stad. Stel je voor, je was in de stad en ze waren aan het plunderen en je ziet die mooie laptop daar, zo die mooie tablet. En niemand keek er naar, is gevallen, hè? Maar je staat daar, jij plundert niet hoor, maar het is gevallen aan je voeten, daar zo vlak daar bij je voeten. Zou je het nemen? Wees eerlijk. Goede eerlijk. Die laptop, die Samsung tablet is gevallen zo aan je voeten en je ziet het en je staat daar. Zou je het nemen? Als kind van God. Joshua stuurde die mannen om die spullen te halen uit de tent van Argan en ze vonden alles. Ze brachten het terug. En zoals God gezegd had, werd Argan verbrand. En niet alleen hij, zijn zonen, zijn dochter, zijn hele familie, zijn dieren, zijn tent en alles dat van hem was, werd verbrand. Waarom? Omdat ze schande hadden gebracht op het volk van Israël. Morgen gaan we verder kijken. Omdat wij met ons allen een wijze les kunnen leren uit dit Bijbelgedeelte. De tekst zegt, God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. God is tegen de trotse mensen, maar hij is goed voor de mensen die hem willen gehoorzamen. Jacobus 4,
vers 6. Dag

0: I still believe.
1: Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.
2: Fugaru lukuna mitanga ba te miteka wo tu fugaru miteka tanga falibi.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 8:00.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een spel
1: hoor. Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte jong. Wat denk je nou niks te doen?
2: En dan,
1: Jij hebt
2: niet
1: dingen aanbesteld Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor ding. Dat ben ik wel haastig niet doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Gi ala you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah.

Ja, er is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de machtige naam van Jezus. Aan mij is weer een nieuwe gelegenheid geschonken om bij u te komen om het wonderbare nieuws van Gods liefde met u te delen. Wie ervan uitgaat dat dit een vanzelfsprekende zaak is, verliest uit het oog dat ons leven geen vanzelfsprekend gebeuren is, maar het is God die in zijn oneindige liefde ons genade op

Mijn gedachten gingen als het ware automatisch terug naar het moment toen ik nog maar net was begonnen aan het doctoraal gedeelte van mijn studie. En de hoogleraar tijdens het college de emotie afschilderde als een kwaliteit die niet goed thuis hoorde bij een intellectueel. Natuurlijk heb ik direct na het college hierop gereageerd door aan te geven dat ik daar niet zo overtuigd van was. Toen ik later het proefschrift van een van zijn collega's bestudeerde, die gepromoveerd was op de ontwikkeling van de intelligentie, en las dat de bron van waaruit de intelligentie zich ontwikkelt de emotie is, wist ik dat mijn reactie ten aanzien van de eerder genoemde hoogleraar volledig op zijn plaats was geweest. Weinig kon ik toen vermoeden wat de betekenis van mijn reactie in de toekomst zou zijn. Maar vandaag de dag is het zover. Want wij zijn het tijdperk van de artificiële intelligentie of kunstmatige intelligentie binnengegaan. Wij zijn erin geslaagd om computers te bouwen die kunnen leren en nadenken als mensen. Wanneer ik bijvoorbeeld de kunstmatige intelligentie zou vragen om mij een gebed van dankzegging aan God te geven, dan zou je er versteld van staan hoe perfect dat gebed wel zou zijn. Maar dit gebed komt niet voort uit enig moment van gevoel dat op een persoonlijke relatie is gebaseerd. Het is het werk van een machine en totaal gevoelloos. En dit is de situatie waarin wij nu terecht zijn gekomen. Alles wordt ons perfect aangereikt, gezegd of geleerd, zonder dat er van enige emotie sprake is. Dat wij hierover niet te licht moeten denken, wordt duidelijk wanneer wij gaan beseffen wat de Heilige Geest ons hierover laat horen, wanneer hij zegt: behoed of bescherm uw hart boven al wat te bewaren is, want daar komen de oorsprongen van het leven uit voort. Met andere woorden, het leven begint niet in de ziel of in het verstand, maar in het hart. Spreuken hoofdstuk 4, vers 23. Dit woord van de Heilige Geest moet ons doen beseffen hoe kostbaar onze emoties zijn. Want het hart is de bron van onze emoties. De bron van waaruit alles zich ontwikkelt. In feite dus de bevestiging van de gedachte of de theorie dat emotie de bron is voor de ontwikkeling van de intelligentie. Wie er dus vanuit wil gaan dat onze emoties niet zo belangrijk zijn, begaat daarmee een grote fout. Want hoe geweldig de ontwikkeling van de artificiële intelligentie ook zijn mag, het blijft een machine waar iedere vorm van empathie of inlevingsvermogen ontbreekt. Dus ook het besef ergens tegen gezondigd te hebben, en simpelweg omdat er geen sprake is van een relatie tussen jou en jouw schepper. En precies hier, dus in de relatie, krijgen waarden en normen hun betekenis. In tegenstelling tot God legt de wetenschap het accent op het verstand of de ratio, maar

God die ons en alles wat bestaat heeft geschapen, legt het accent, dus de nadruk, niet op het verstand, maar op het hart, de bron van waaruit de emoties voortkomen. Daarom dan ook dat in het eerste en het grootste gebod dat God aan de mens geeft, het hart de eerste plaats krijgt. Luistert u maar wat Gods geest hierover aan ons zegt. Gij zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Deuteronomium hoofdstuk 6 vers 5. Wat God van ons vraagt, begint niet met de ziel of het verstand, maar met het hart, de plaats waar onze emotie vandaan komt, dus onze gevoelens en verlangens, de bron van onze motivatie en intenties. Het is de liefde die uit het hart komt, die bepaalt of jij jouw ziel aan God in gehoorzaamheid zal overgeven, en ook bepaalt of jij jouw gedachten in overeenstemming wil brengen met zijn gedachten, dus zijn woord. Met andere woorden, het is het hart dat bepaalt of jij de Heer met heel jouw ziel en heel jouw verstand zal liefhebben. En wat hiermede tegelijk aan ons bekend gemaakt wordt, is dat God geen kracht of energie of frequentie is, maar een levende persoon die een persoonlijke relatie met ons wenst te hebben. Waarom anders de woorden van de Heilige Geest? Dit volk eert mij met de lippen, maar haar hart is ver van mij. Jesaja hoofdstuk 29 vers 13. En hiermee zegt de Heer aan ieder van ons dat op het moment dat onze aanbidding of onze dienst aan God, en in welke vorm dan ook, niet vanuit het hart begint, wij zondigen tegen het eerste en grootste gebod van God. En onze aanbidding, of wat voor eredienst dan ook, niet veel meer is dan het bedrijven van religie, dus vormendienst. En dat is in Gods ogen verwerpelijk. Vraag uzelf maar af of u met een man of een vrouw zou willen trouwen waarvan jij weet dat de woorden van hem of haar alleen uit de mond voortkomen en niet uit het hart. Ik denk dat elk weldenkend mens er wel van doordrongen is dat het hart de bron is van waaruit de liefde stroomt. En daarom dat het hart voor ons het symbool van liefde is. Dit moet ons ervan overtuigen dat hoe mooi of perfect dan ook wij onszelf aan God zouden willen voorstellen, dat dit totaal geen zin heeft, daar Gods criterium of maatstaf om ons te beoordelen nergens anders gevonden wordt dan in de toestand van ons hart. Met andere woorden, je kunt van alles doen om God te behagen, maar aan de toestand van jouw hart ziet God of jij hem werkelijk lief hebt. Wanneer u een enquête zou afnemen en de vraag zou stellen: heeft u God lief? Dan zult u ongetwijfeld van de meeste mensen een positief antwoord krijgen. Dit was dan ook het geval bij de discipelen van Jezus, toen hij hen vertelde
dat hij hen zou verlaten en droefheid hun hart vervulde. Maar om iedere vorm van zelfbedrog bij zijn discipelen en ook bij u en mij te voorkomen, zegt Jezus aan zijn discipelen: wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Johannes hoofdstuk 14, vers 15. Daarmee aangevende dat het beleiden of zeggen met jouw mond van God te houden geen voldoende voorwaarde is om jouw liefde aan hem te bewijzen. Of anders gezegd, alle uiterlijke vertoon van onze erediensten, en hoe mooi ze ook zijn, zijn nog geen bewijs dat jij God ook werkelijk lief hebt. Daarom dat hij aan zijn discipelen, dus ook aan u en mij, de maat geeft hoe wij de ware toestand van ons eigen hart kunnen beoordelen. Want met jouw mond kun je makkelijk zeggen en denken dat jij van God houdt. Maar hoe weet jij nou of dat werkelijk ook waar is? Of anders gezegd, denkt God daar ook zo over? Precies hierom dat Jezus ons de maat heeft gegeven die onze liefde voor hem moet bewijzen. En dit is de maat waarmee onze liefde voor hem, dus voor God, wordt gemeten. En dan zegt Jezus: een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Johannes hoofdstuk 13, vers 34. Maar waarom is dit dan een nieuw gebod? Want in de 10 geboden die Mozes van God gekregen had, staat toch al dat wij onze naaste moeten liefhebben? Inderdaad. Maar in het nieuwe gebod van Jezus is de maat niet meer dat jij jouw naaste moet liefhebben als jezelf, maar zoals Jezus ons heeft liefgehad, die zijn leven voor ons heeft opgeofferd. In de 10 geboden was jouw liefde voor jezelf de maat of standaard waarmee jij jouw naaste mocht liefhebben. Want er staat: heb jouw naaste lief gelijk uzelf. Maar in het nieuwe gebod van Jezus ben jij niet langer de maat of standaard, maar Jezus. Want er staat dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb. Voeg hierbij Jezus zijn woorden: niemand heeft grotere liefde dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Johannes hoofdstuk 15, vers 13. Dit is de maat of het bewijs dat wij God werkelijk lief hebben. Niet met onze lippen, maar met ons hart. En is tevens ook het bewijs van Gods oneindige liefde voor ons. Want er staat: want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij gegeven heeft zijn enig geboren zoon, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben. Johannes 3, vers 16. Op de dag dat wij aan het einde van onze levensrit zijn aangekomen, zal de toestand van ons hart uitmaken of bepalen waar wij de eeuwigheid zullen doorbrengen. Daarom de oproep van de Heilige Geest: reinigt uw harten, gij dubbelhartigen. Jacobus hoofdstuk 4, vers 8. Want, zegt de Heilige Geest, niemand kan twee heren dienen,
Matthäus 6, hoofdstuk 6, vers 24. Mag de kreet uit het hart van koning David ook uw schreeuw naar God zijn. Schep mij een rein hart, o God. Psalm 51, vers 10. En Gods antwoord op iedere oprechte schreeuw van ons hart is: komt nu en laat ons samen recht doen, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Als gij gewillig zijt en luistert. Jesaja hoofdstuk 1 vers 18. De Heer geeft ieder van ons een gevoelig en gewillig hart om zijn stem te horen en te verstaan. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

0: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valken, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig, maar monino sari boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus Zoomie man, en hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
5: Ozon 6-in-1 spray en why. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
6: Tot in de nademarkt school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
7: Is echt een aanrader.
8: Jij moet het ook proberen.
9: Hey, check, check, check. Yeah. Whoa, whoa, whoa. If there's one thing I know. No. Hey, yeah. God is

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: is 9 uur.
1: Elke donderdagavond van 9 tot half 10 zijn notarismeester Christel Mannes en meester Germain Fransman te beluisteren via Radio Shalom 94.5 FM. En wel met het informatief programma De Huisnotaris.
2: De Huisnotaris is een juridisch programma waarbij notariële onderwerpen aan de orde komen, zoals overdracht van percelen, hypotheken, testamenten, boedelkwesties, stichtingen, NV's enzovoorts.
1: Voor meer informatie luister naar het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond van 9 tot half 10 via Radio Shalom 94.5 FM.
2: Guneti Arkimang, Mina Germain Fransman voor Notaris Kantoor Mannes. En iedere donderdag netie voor 9 uur half 10. Dan we verzorgen het programma die is De Huisnotaris. Via a station DC. We zien in haar lipmakandra dat de altijd duidelijk die sma van wat stichting in Wroko. En de sma is ook wel voor over wat stichting. Maar we zien dat alasan de duidelijk voor sabi van de processen waka pemus go voor recht van stichting op soort papira imus tja voor recht van stichting op. En daarom onvinden van nodig voor tak aan het IDC over wat stichting. Ik heb zeker dat de mensen een woord voor stichting onjerekba. Bijvoorbeeld, je hebt stichting Mooiwana, maar je hebt ook de stichting Eretz en een radiostation die ze